0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Please and cold in 8 to 9 years old.
1: You're the

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met drijf.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, pak plezier. Voorwaarden op avv.be.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei, dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
21: Dank u, ImoWeb!
22: Goedemorgen. De ochtendstond heeft goud in de mond en vooral goede muziek in je oren. Sister Sledge mag openen.
23: Your golden
22: met He's the Greatest Dancer.
23: Nostalgie Plus.
22: 7 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
24: Goedemorgen. Als je een huis wil huren in Vlaanderen, dan betaal je daar nu gemiddeld voor het eerst meer dan €1000 voor. Zoals in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld. Vooral de huurprijs van kleinere appartementen stijgt opvallend. Bewijzen nieuwe cijfers van vastgoedorganisaties zoals CIB. En de piek is zeker nog niet bereikt, zegt Christophe Thijs.
25: We weten dat er een stevige inflatie opkomst is. Economische schokken omwille van de Iran-oorlog en dergelijke meer. En dat zien we altijd vertraagd terugkomen, die economische schokken in de huurprijzen. Dus we verwachten tegen eind dit jaar, begin volgend jaar, verwachten we prijsstijgingen op de huurmarkt van om en bij de 5%, wat dan natuurlijk wel aanzienlijk zal zijn.
24: In centrumsteden zoals Antwerpen, Leuven, Mechelen en Gent betaal je nog meer huur dan de gemiddelde €1000. In Kuurne in West-Vlaanderen kan je nog huren onder de €700 per maand. Vastgoedmakelaars waarschuwen wel dat we moeten opletten voor Nederlandse toestanden. Daar betaal je nu al tot 15% meer voor een huurwoning dan 3 jaar geleden. Binnenkort kan je zonder doktersvoorschrift naar de kinesist, bevestigt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Je zal wel niet voor alles rechtstreeks naar die kinesist kunnen gaan. Het gaat enkel om aandoeningen zoals nekpijn, lage rugpijn, een tenniselleboog of verstuikte enkel. Kinesisten moeten ook altijd eerst controleren of ze je wel zelf kunnen behandelen of dat ze je toch niet beter naar je huisarts doorverwijzen. Met de nieuwe wet wil de regering het leven van patiënten en overbevraagde huisartsen verbeteren. In het oosten van Zwitserland, in het kanton Graubünden, zijn meerdere mensen omgekomen bij een verkeersongeval met een Nederlandse bus. Die reed tegen een vangrail en vloog in een diepe gracht. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, kunnen de Zwitserse hulpdiensten nog niet zeggen. Er zaten ongeveer 50 Nederlanders op die bus die naar een excursie in Oostenrijk reed. De Zwitserse president reageerde diep geschokt en leeft intens mee met de slachtoffers en hun families. En op de US Open Tennis in New York speelt de Wit-Russische titelverdedigster en nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, de finale tegen de Kazakse Elena Rybakina. In een halve finale klopte Sabalenka de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets, 7-5 en 6-2. Rybakina versloeg in haar halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 3-6 en 2 keer 6-4. Het is eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Tegen vanmiddag klaart het op, al blijft er kans op een bui, 17 tot 21 graden. Morgen begint dan met lage wolken of mist, daarna brede opklaringen, maar ook wat zon. Zondag afwisselend motregen en opklaringen, weekend maximaal rond 21, 22 graden. En eens kijken naar maandag, dan is het bewolkt met ook opklaringen en tot 22 graden.
22: Dankjewel Bart. De files vanuit Antwerpen op de A12 verlies je 5 minuten tussen Wilrijk en Aartselaar. En als je op een andere plaats stilstaat, is jouw verliestijd daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: The Good Morning Show
3: met Sebastian de Krop.

Sister Sledge, he's the greatest dancer. Als het nummer over jou zou kunnen gaan, dan wordt het een topdag voor je. Met de Big Five, Soul en Disco. Straks vanaf 10 uur de allergrootste dansplaten in één lijst. En de komende uren gaan wij alvast een beetje opwarmen. Terwijl je op zoek gaat naar je perfecte dansenoutfit en de schoenen die het best zitten, help ik je door de ochtend. In de Good Morning Show met American Britney.

0: is wakker worden, hè? La La Luce van Mats. En zometeen Elton John met Nikita. Het is bijna 7:15 en goed volk aan de lijn. En dat is Weerman Erwin. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Seb.
0: Hey, hallo. Het was een mooie dag gisteren, Erwin. Regelmatig zon. Maar ja, vandaag, is dat meer van dat of is het alweer voorbij?
1: Het is alweer voorbij. Het wordt vandaag, het wordt toch minder een licht wisselvallige dag. Dat wil zeggen dat er ook wel droge momenten zijn. Die duren soms best lang. Maar een garantie op 100% droog weer? Nee, dat kan ik vandaag niet geven. Op het laatste radarbeeld zie ik nu al een enkele bui verschijnen in de regio Niepoort en Middelkerken. En die buien die schuiven op naar het centrum van het land. Dus straks overal wel een bui afgewisseld met zon en wolken. Bij temperaturen, die vallen best mee. 21 graden.
0: Oh, dat is behoorlijk, inderdaad. Iedere ochtend zijn we heel benieuwd naar jouw weerbericht, Erwin. Maar op vrijdag is dat nog net een tikkeltje meer. Met het weekend in het vooruitzicht, wat gaat dat geven?
1: Wel, dat weekend begint met veel wolken. Zaterdagmorgen is het ook wat mistig. Het is wel overal droog. En je gaat merken, gaandeweg de voormiddag komen er zo gaten in die bewolking. En dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Bij een zachte 23 graden. Dus zaterdag, dat is de beste dag van het weekend. Want zondag, dat is degradatie. Oei. Met een wisselvallige dag, talrijke buien. En die buien zijn behoorlijk pittig. Vooral zondag in de voormiddag is dat zelfs kans op onweer. Er kan ook een hagelbui tussen zitten. Zondag, maar dan zijn we al een heel eind gevorderd na de middag. En avond wordt het opnieuw droger. En dan begin volgende week, maandag, dinsdag, is het rustig, is het droog. Met zon, met wolken. Maar er is wel kans op een bui, maar die kansen zijn bijzonder klein. En die temperaturen, die boeken enkele graden winst. Maandag en dinsdag, zeker op dinsdag, zitten we in de buurt van 25 graden.
0: Amai, dat klinkt al bijna als nazomer terug opnieuw. Fijn.
1: Ja, dat is het zeker. Maar het is ook tijdelijk, want vanaf woensdag wordt het dan weer frisser. En dan komen die buien opnieuw opzetten.
0: Oké, maar eerst is het weekend en ik onthoud dat vooral morgen de beste dag gaat worden. Erwin, dankjewel en een fijn weekend.
1: Voor jullie hetzelfde. Tot maandag. Dankjewel.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
9: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
12: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Doom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Ah. Niklas, ajo.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Toos.
17: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
18: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
17: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

De coconut rum laat ik op dit uur van de dag aan mij voorbij gaan. Ik denk dat een lekkere koffie een beter idee is. Of een glas water. Hè. Ik drink vaak gewoon water, 's ochtends vroeg. Vandaag ook Papa Joe van The Sweet. Straks een gitaarvirtuoos die dit voorjaar nog in de Afwasdoom stond. Dat is voor Steve Wonder, For Once in My Life.

0: Eric Clapton, hij stapt wat moeilijker, maar hij klinkt nog steeds top hoor. Het bleek dit voorjaar toen hij optrad in de AFAS Dome, I Shot the Sheriff. Zometeen mag je je 80's oefenen en meezingen met Rick Astley. Maar eerst kort nieuws, het is 7:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. In het oosten van Zwitserland, in het kanton Graubünden, zijn meerdere mensen omgekomen bij een verkeersongeval met een Nederlandse bus. Die reed tegen een vangrail en vloog in een diepe gracht. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, kunnen de Zwitserse hulpdiensten nog niet zeggen. Op de US Open Tennis in New York speelt de Wit-Russische titelverdedigster en nummer 1 van de wereld, Sabalenka, de finale tegen de Kazakse Rybakina. In een halve finale klopte Sabalenka de Amerikaanse Pegula in 2 sets, 7-5 en 6-2. Rybakina versloeg in een halve finale de Amerikaanse Goff in 3 sets, 3-6 en 2 keer 6-4. En deze zomer gingen we vooral op vakantie naar Frankrijk. Dat vinden Belgen ideaal om te ontspannen, om vitamine D op te doen. Maar we trekken ook vaker naar Nederland op vakantie tijdens de zomermaanden. Meer nog dan naar Spanje, Italië en Duitsland. En we reizen het liefst met onze auto naar het buitenland, eerder dan met het vliegtuig. In eigen land blijven de zee en de Ardennen de vakantieplaatsen bij uitstek. En Belgen maakten vorig jaar in totaal 31 miljoen reizen met minstens 1 overnachting. Het is eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Tegen de middag klaart het op, al blijft er kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Morgen begint met lage wolk of mist, daarna brede opklaring met ook wat zon. Zondag afwisselend motregen en opklaringen. Weekend maximaal rond 21, 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De files met 5 minuten vertraging of meer. Op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten van Strongbeek-Bever tot Machelen. A12 naar Antwerpen, 5 van Aartselaar tot Wilrijk. E19 naar Brussel, 5 van Vilvoorde tot Machelen. En op de R4 de ring rond Gent richting Mariakerke. 5 minuten ter hoogte van Evergem, opgelet, want daar is een ongeval gebeurd.
3: De Good Morning Show.

0: Het was een eerste en meteen ook grootste hit. Ocean and Put Your Hand in the Hand. Heb jij ook zoveel zin in de Big Five Soul en Disco? Het is nog even wachten. Om 10 uur begint het. En ik heb zometeen een groep die goed vertegenwoordigd is in de lijst. Een groep broers, namelijk de familie Jackson. Ik tel ze 3 keer. En Michael Jackson ook nog 2 keer solo. Ik speel ABC al van het Jackson 5. En ook John Lennon met Imagine.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

jij ooit gezongen in een koor? Wel, dan word je ongetwijfeld blij van wat ik heb klaarstaan. Een jongenskoor uit Parijs na Casey en de Sunshine Band. Het is 7:15 en dan blader ik eens door de kranten. Wat staat erin? Ik heb hier de voorpagina's van alle grote kranten voor me liggen. Het gaat onder andere over de uitschakeling van de Belgian Cats op het WK basketbal. Onze Cats hebben er een teleurstellend WK op zitten. En sneuvelen in de kwartfinale na verlies tegen Duitsland. Gazet van Antwerpen koopt over en out voor WK-droom van Belgian Cats. In het belang van Limburg wordt dat teleurstellende Cats botsen op Berlijnse muur. Het Nieuwsblad weet dat je vanaf volgend jaar zonder voorschrift naar de kinesist kan. Het gaat dan wel alleen voor de behandeling van lichtere aandoeningen, zoals beginnende nekpijn, lagere rugpijn en bijvoorbeeld ook een verstuikte enkel. Het wil daarmee het leven van patiënten en overbevraagde huisartsen vergemakkelijken. Ze staan, het Nieuwsblad beter schrijft, straks zonder voorschrift naar kinesist. In het laatste nieuws staat in het grote huurprijs voor het eerst boven 1000 euro. Uit de nieuwe huurbarometer blijkt dat de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand uitkomt. Vooral in kleine flatten is sterk in prijs gestegen. Vandaag, 25 jaar geleden, vonden de aanslagen in Amerika plaats. De morgen herdenkt het met als titel de aanslagen die de wereld veranderden 25 jaar na 9-11. En tenslotte kijkt de topman van het Vlaamse erfgoed in aanloop naar Open Monumentendag dit weekend vooruit op de toekomst van ons erfgoed. In de Standaard pleit hij ervoor om na te denken over de invulling van beschermde gebouwen. Je kan een leegstaand beschermd pand volgens hem beter als kinderopvang, sportzaal of cultuurhuis gebruiken. In plaats van het gewoon leeg te laten staan. De kop in de Standaard is dan ook topman erfgoed pleit voor soepelere omgang met beschermde monumenten.

We zaten in Parijs met het jongenskoor Les Poppies. Parijs, daar waar uitgekeken wordt naar Céline Dion. Want morgen is het eindelijk zover. Dan maakt Céline Dion haar comeback. De eerste van een reeks concerten in de Franse hoofdstad. En dat zal goed zijn, hoor. Non, non, rien n'a changé, Les Poppies. En dit is Andy Williams, Music to Watch Girls By.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
12: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
11: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
13: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
16: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwiches, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
15: Oh, Lidl, ben een held.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Wienerberger.
19: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
20: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
21: Wienerberger.
20: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
22: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
23: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
22: Echt?
23: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
22: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
23: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
22: Maar ja, dan moet jij toch...
23: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
22: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
24: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
25: Heb jij ook al zo'n zin in het weekend? Wel, het gaat alleen maar meer worden met Rob den IJs. Zondag eerst Tavares. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 8:00 en Bart van Langenhoven komt erbij met nieuws.
26: Goedemorgen. Als je een huis wil huren in Vlaanderen, dan betaal je daar nu gemiddeld voor het eerst meer dan €1000 voor. Zoals in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld. Vooral de huurprijs van kleinere appartementen stijgt opvallend. Bewijzen nieuwe cijfers van vastgoedorganisaties, zoals bijvoorbeeld CIB. En de piek is zeker nog niet bereikt, zegt Christophe Thijs.
27: We weten dat er een stevige inflatie op komst is. Economische schokken omwille van de Iran-oorlog en dergelijke meer. En dat zien we altijd vertraagd terugkomen, die economische schokken in de huurprijzen. Dus we verwachten tegen eind dit jaar, begin volgend jaar, verwachten we prijsstijgingen op de huurmarkt van om en bij de 5%, wat dan natuurlijk wel aanzienlijk zal zijn.
26: En in centrumsteden zoals Antwerpen, Leuven, Mechelen en Gent betaal je nog meer huur dan de gemiddelde €1000. In Kuurne in West-Vlaanderen kan je wel nog huren onder de €700 per maand. Vastgoedmakelaars waarschuwen wel dat we moeten opletten voor Nederlandse toestanden. Daar betaal je nu al tot 15% meer voor een huurwoning dan 3 jaar geleden. Binnenkort kan je zonder doktersvoorschrift naar de kinesist, bevestigt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die zal wel niet voor alles rechtstreeks naar die kinesist kunnen gaan. Het gaat enkel om aandoeningen zoals nekpijn, laag rugpijn, een tennis, elleboog of verstuikte enkel. Kinesisten moeten ook altijd eerst controleren of ze je wel zelf kunnen behandelen of dat ze je toch niet beter naar een huisarts doorverwijzen. Met de nieuwe wet wil de regering het leven van patiënten en overbevraagde huisartsen verbeteren. En in het oosten van Zwitserland, in het kanton Graubünde, zijn meerdere mensen omgekomen bij een verkeersongeval met een Nederlandse bus. Die reed tegen een vangrail en vloog in een diepe gracht. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, kunnen de Zwitserse hulpdiensten nog niet vertellen. Er zaten ongeveer 50 Nederlanders op de bus die naar een excursie in Oostenrijk reed. Het is eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Tegen vanmiddag klaart het op. Al blijft er kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Morgen begint met lage wolken of mist na brede opklaringen met ook wat zon. Zondag afwisselend motregen en opklaringen en weekend maximaal rond 21, 22 graden. Maandag dan bewolkt met ook opklaringen en 22 graden.
25: De files, waar vlieg je 5 minuten of meer onderweg? Wel, op de E19 is dat het geval naar Brussel. Komt een kwartier bij tussen Zemst en Machelen. Brusselse binnenring, 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Op de R4 ring rond Gent, richting Mariakerke, ook 10 minuten. Van Wippelgem tot Evergem, daar is namelijk een ongeval gebeurd. Op de A12 naar Antwerpen vlieg je 5 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. En op de E40 Oostende-Gent, ook 5 minuten tussen Zandvoorde en Jabeke.
0: Good morning show
1: met Sebastian.

Een zondag, dat is voor mij meestal eerst een paar kilometer lopen en dan lekker ontbijten, vers geperst fruitsap, een eitje, soms al eens een koffiekoek. Ik hoor mijn maag precies al grommen, die heeft er zin in. Mijn maag die kijkt uit naar het weekend en naar een lekker ontbijt. Mijn benen hebben dan weer zin in de Big Five Soul en Disco. De Big Five, dat zijn vijf vrijdagen na elkaar, vijf toplijsten uit vijf verschillende genres. Vorige week de Big Five Mondial en vandaag gaan we dansen met de Big Five Soul en Disco. Tony praat de lijst aan elkaar straks vanaf 10 uur. En als jij alles wil gaan kijken welke classics het gehaald hebben, de top staat al bijna volledig online op onze website nostalgie.plus.

700, 800. Straks een moment dus waarin jij bepaalt welke muziek er komt. En je mag nu al even reageren en sturen aan welk nummer jij denkt. De titel en de naam van de artiest. Laat maar komen. Dit is Ralph McDell nu.

0: Verliefd op de verkeerde vrouw, She's Not There van The Zombies. Luc stuurt dat hij de lijst voor de Big Five Soul en Disco al bekeken heeft via onze website en dat het er heel goed uitziet. Hij kijkt er al naar uit, zijn dansschoenen staan klaar. Wel, misschien moet je ze al even aantrekken. Kwestie dat ze al een beetje goed vallen en dan probeer je al even te dansen op eentje van Claude François, want dat is altijd meer dan geschikt daarvoor. Alexandrie, Alexandra.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Leontis.
2: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
3: BTW staat voor by the way.
4: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Zie het.
6: Grazer!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar kom niet, hè.
13: Oeh, hij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Happy! Birthday!
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Klok-klok op de radio, dat is met het juiste been uit bed. Alexandrie, Alexandra van Claude François. Als jij een verzoekje hebt, een nummer dat je graag wil horen vanochtend, je mag altijd reageren. Ria uit de Senderlo deed dat ook en zij wil Herring for a Fall van Vaya con Dios. Het nummer van haar en haar man, want het brengt hen terug naar hun beginjaren als koppel. Ze hadden allebei een relatie achter de rug en werden verliefd. Het was niet altijd makkelijk, want ja, ze woonden nog apart, werkten allebei en ze zagen elkaar vaak dan ook maar alleen in het weekend. Maar ondertussen vieren ze deze maand hun 30ste huwelijksverjaardag. En dat is natuurlijk een heel heugelijk moment. Daarom dit van Vaya con Dios.

0: loop je 's ochtends ook wel eens rond met roze konijnenpantoffels en krulspelden in het haar. Wel, dan ben je zoals Brian May in de classic van Queen die ik heb klaarstaan. En ook muziek van Rose Royce, Wishing on a Star. Het is 8:30, kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Er gebeuren al maar meer ongevallen met mensen die met de fiets of de step van en naar hun werk rijden. Vorig jaar bijna 12.000, een stijging met bijna 10% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden. Blijkt ook uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Bij die ongevallen met de fiets of de step raken mensen meestal gewond aan de schouders, knieën of aan het hoofd. En het is vandaag precies 25 jaar geleden dat 2 gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers in New York vlogen en in de Pentagon in Washington. Daarbij stierven meer dan 3000 mensen. Terroristen van Al-Qaeda en Bin Laden eisten de ergste terreuraanslagen ooit op in de Verenigde Staten. Iedereen herinnert zich nog de beelden van die dag. De man die uit de WTC-toren sprong en die je naar beneden zag vallen.
2: We heard a big bang and then we saw smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows over there. They're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know.
1: En het beeld van president Bush, zijn reactie staat op ons netvlies natuurlijk gegrift.
3: 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
1: En vandaag zijn er uiteraard in de Verenigde Staten verschillende herdenkingsmomenten voor die terreuraanslagen van 11 september in New York. Het is eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Tegen vanmiddag klaart het op, al blijft er kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Morgen begint met lage wolk of mist, daarna brede opklaringen met ook wat zon. Zondag afwisselend motregen en opklaringen, weekend maximaal rond 21, 22 graden.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De files, waar vlieg je 5 minuten of meer? Wel, op de R4, de ring rond Gent, richting Zelzaten schuif je een kwartier aan tussen de Brugse Vaart en Wippelgem. Vanuit Zelzaten richting Mariakerke zijn dat er 10 minuten tussen Wippelgem en Evergem. Op de E19 naar Brussel ook 10 minuten vertraging tussen Zemst en Machelen. Op de A12 naar Antwerpen 5 van Aartselaar tot Wilrijk. En op de Brusselse binnenring ook 5 minuten van Stroombeek-Bever tot in Vilvoorde.
5: The Good Morning Show.
6: Good Morning Show.

0: Misschien wel mijn favoriete videoclip met de mannen van Queen verkleed als huisvrouw. I want to break free. Het is vrijdagochtend. Misschien ben je wel aan het rushen om op tijd op je werk te geraken. Of heb je je moeten haasten om de kinderen of de kleinkinderen aan de schoolpoort te krijgen. Wel, een ochtend, dat is altijd wel wat hectiek. En dan is het leuk dat je helemaal kan ontspannen met muziek. Als je graag wakker wordt met veel muziek, dan zit je goed bij Nostalgie Plus. Nog voor 9 uur, Madonna, Joe Cocker, Roy Orbison en The Real Thing. Want complimenten kunnen we nooit genoeg geven. You to me are everything.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Deze heeft de Big Five Soul & Disco niet gehaald. En dat vind ik eerlijk gezegd toch wel een grote verrassing. Zou het komen door het feit dat je maar 3 nummers kan selecteren? Wie weet, dan gaat dit soort nummers even naar de achtergrond. Zou kunnen, The Real Thing en You Two Me Are Everything. Heb je nood aan een energieboost? Zo vroeg in je ochtend? Wel, dat gaat lukken met deze. Roy Orbison en Oh Pretty Woman.

Gladys Knight met haar mannelijk achtergrondkoor, de Pips. En ja, het was familie. Het zingen zat duidelijk in het bloed daar. Een broer, twee neven vormden samen de Pips. Gladys Knight, Baby, Don't Change Your Mind. Straks Joe Cocker, You Are So Beautiful. Eerst een van die vele grote 80s classics van Madonna. En dat is deze, opgedragen aan haar toenmalige vriend Sean Penn. Heel leuk nummer. True Blue, Madonna.

0: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
11: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
12: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
10: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
11: Oh, maar dat is correct.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Over een uur start de Big Five Soul & Disco en ik heb er een die zelfs mij op de dansvloer krijgt. Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Het is 9 uur, Bart van Langenhoven met nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Precies 25 jaar geleden waren er door terreuraanslagen van 9-11. Twee gekaapte vliegtuigen boorden zich toen in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon in Washington. Daarbij stierven meer dan 3000 mensen. Terroristen van Al-Qaeda en Bin Laden eisten de ergste terreuraanslagen ooit op in de Verenigde Staten. Iedereen herinnert zich nog de beelden van die dag. De man die bijvoorbeeld uit de WTC-toren sprong, die hem naar beneden zag vallen. En de paniek in New York was compleet.
16: We had een big bang. En toen we saw smoke coming out and everybody started running out. And we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know.
15: En het beeld van de reactie van president Bush staat op ons Netflix gegrift.
17: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
15: Uiteraard zijn er vandaag in de Verenigde Staten verschillende herdenkingsmomenten voor die terreuraanslagen van 11 september in New York. Er gebeuren al maar meer ongevallen met mensen die met de fiets of de step van en naar hun werk rijden. Vorig jaar bijna 12.000, een stijging met bijna 10% als je dat vergelijkt met twee jaar geleden. Blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Bij die ongevallen met de fiets of step raken mensen meestal gewond aan de schouders, knieën of aan het hoofd. En als je een huis wil huren in Vlaanderen, dan betaal je daar nu gemiddeld voor het eerst meer dan €1.000 voor, zoals in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld. Vooral de huurprijs van kleinere appartementen stijgt opvallend, bewijzen nieuwe cijfers van vastgoedorganisaties zoals CIB. En de piek is zeker nog niet bereikt, zegt Christophe Thijs.
18: We weten dat er een stevige inflatie opkomst is, economische schokken omwille van de Iran-oorlog en dergelijke meer. En dat zien we altijd vertraagd terugkomen, die economische schokken in de huurprijzen. Dus we verwachten tegen eind dit jaar, begin volgend jaar, verwachten we prijsstijgingen op de huurmarkt van om en bij de 5%, wat dan natuurlijk wel aanzienlijk zal zijn.
15: In centrumsteden zoals Antwerpen, Leuven en Mechelen en Gent betaal je nog meer huur dan de gemiddelde €1.000. In Kuurne in West-Vlaanderen, daar kan je nog huren onder de €700 per maand. Zwaar bewolkt met lichte regen. Tegen vanmiddag klaart het op en blijft er wel kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Morgen begint met lage wolken of mist. Daarna brede opklaringen met ook wat zon. En zondag dan afwisselend motregen en opklaringen. Weekend maxima rond 21, 22 graden. Maandag is het bewolkt met ook opklaringen en tot 22 graden.
14: Dankjewel Bart. Een ochtendspits op vrijdag is vaak een stukje rustiger en dat is ook vandaag het geval. Behalve dan als je op D40 vanuit Brussel rijdt richting Leuven. Daar verlies je momenteel 35 minuten tussen Sterrebeek en Berthem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Drie rijstroken zijn daar versperd. A12 naar Antwerpen, 5 minuten erbij tussen Aartselaar en Wilrijk. En als je op een andere plaats nog in een file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 5 minuten.
3: Good morning show
19: met

Frank en Nancy Sinatra, vader en dochter die een passie delen, dat is toch altijd wel heel fijn, hè? Samen werken met je dochter. Ik zou het ook wel willen hoor, alleen weet ik nog niet hoe en wat. Alvast niet zingen, want ja, dat gaat geen succes worden, denk ik. Frank Sinatra en Nancy Sinatra, Something Stupid. Zometeen neem ik je mee naar een romantische avond, goed gezelschap, kaarsjes op tafel en muziek die helemaal past in de setting. Een tegelpak, plakker beter. Je kan straks slowen met Phil Collins en muziek origineel van de Mindbenders. Andrew Gold ook, thank you for being a friend. En ja, verder kies jij hier natuurlijk de muziek, want dat doen we iedere ochtend in de Good Morning Show. Wat wil jij horen? Heb je een verzoek die ik straks moet spelen? Reageer en stuur een bericht via de website nostalgie.plus of via WhatsApp, dat mag ook op 0499. 0477 900 800.

0: uit de film Buster, waarin hij zelf de hoofdrol speelde. Een beetje buiten zijn comfortzone, want in een muziekstudio is toch een meer vertrouwde omgeving voor hem. Phil Collins en een groovy kind of love. Tony is net toegekomen, al goed fris en wakker voor de Big Five, soul en disco. Ik ga hem er straks even bij halen. Eerst nog heel wat muziek, onder andere van de Rolling Stones. Miss You.
1: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Zie het. Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: In de disco.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
11: Draai een keer in het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat. Altijd
14: vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
19: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
20: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
21: De Brusselse invasie.
22: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
20: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
22: Ah. Niklas, daar joh.
20: De open vuur road trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
22: Wat toch even proberen een douche te pakken hier, het was.
23: Your golden years.

Rolling Stones. Als je fan bent, dan moest je de voorbije dagen in Amsterdam zijn. Want gitarist Ron Wood die heeft er een paar soloconcerten gegeven. Miss You van de Rolling Stones. En dan nu een favoriet, gekozen door Pieter Jan uit Merksem. En dat is zijn favoriete soul-artiest, Smokey Robinson. Hij schrijft erbij, mijn papa was een hele grote muziekfan. We reden in het weekend soms uren rond van de ene markt naar de andere. Van het ene winkeltje naar het andere op zoek naar vinyl. En dan was het toch vooral soul die hij iedere keer opnieuw uit de bakken viste. En ja, dit is een van die platen die je ongetwijfeld ook in zo'n collectie had liggen en die voor mij dus een goede herinnering is aan mijn eigen jeugdjaren. Smokey Robinson en The Miracles voor Pieter Jan, The Tracks of My Tears. MUZIEK

0: Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears. Weerman Erwin vertelde mij vanochtend dat het straks toch nog wel wat kan regenen, maar toch trekken wij het water op in een bootje met Enya. Ik heb ook Racy, Lay Your Love on Me. Na de files, er staan er nog twee, waarvan eentje wel een hele lange is. En dat is op de E40 vanuit Brussel. Dan vlieg je 50 minuten tussen Sterrebeek en Berthem. Daar is namelijk hinder na een ongeval. Op de A12 naar Antwerpen schuif je 5 minuten aan tussen Aartselaar en Wilrijk. En op een andere plaats in een file op een snelweg is jouw verliestijd minder dan 5 minuten.
1: De Good Morning Show.

0: We zaten in het bootje van Enya op de Orinoco Flow. Zolang je daar goede radioontvangst hebt, dan is dat helemaal goed. Want ja, straks vanaf 10 uur gaan we eraan beginnen. De tweede lijst van de Big Five. De Big Five Soul en Disco. Een hele dag al die goede, leuke Soul en Disco platen hier bij Nostalgie Plus. Met Tony, ik ga hem er zo meteen al even bij halen. Eerst iemand die helemaal past in het genre. Aretha Franklin heb ik voor je klaarstaan. En ook muziek van Grand Funk Railroad. Some Kind of Wonderful.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: I Say A Little Prayer van Aretha Franklin. Heb je al eens naar de klok gekeken? Ik zou het eens doen.
1: De Big Five, Soul en Disco.
0: Het is bijna 10 uur. Zometeen gaat dus de Big Five, Soul en Disco beginnen. En hij is er, Tony. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Seb. Ja, ik ben ook al een beetje aan het bidden dat ik het zo lang ga volhouden. Want het is een kleine marathon, hè.
0: Ja, 8 uur. Maar dat gaat voorbij vliegen.
2: Tuurlijk,
0: zeker met al die goede muziek.
2: Ik maak maar een grapje.
0: Schuilt er een disco-kikker in jou, Tony?
2: Absoluut. Ik vind disco nog altijd een van de leukste muziekgenres die er is. En eigenlijk is disco, ze zeggen altijd, disco is dood, maar dat is niet, hè.
0: Nee, jij kan het weten, hè. Je bent al decennia lang DJ.
2: Ja,
0: dat
2: voilà.
0: Doet het nog steeds toch op feestjes, hè?
2: Absoluut. En house music bijvoorbeeld is ook een disco-versie. Eigenlijk de wraak van disco. Omdat het is dezelfde beat, het is dezelfde melodieën. Ik ben een absolute fan.
0: Fijn. Kijk, dus dat wil zeggen dat je met heel veel passie de lijst aan elkaar gaat praten.
2: Ja.
0: Zo meteen vanaf 10 uur. Heb jij eigenlijk zelf een ultieme favoriet? Wie hoop jij dat er helemaal bovenaan gaat eindigen?
2: Wat? Oh, maar jong, dat is zo'n moeilijke vraag.
0: Ja, zo ben ik, hè. Je kent mij.
2: Oké. Eigenlijk heel veel songs die je straks gaat terughoren zijn mijn favorieten. Maar laat ons zeggen, Boney M met Daddy Cool.
0: Ja. Okay.
2: Ik probeerde vroeger altijd die zware stem na te doen. Bobby Farrell dachten we toen.
0: Ma Baker. Dat doet je nog behoorlijk goed, hoor.
2: Ja, ik heb lang geoefend. Hè. Maar het was dan uiteindelijk de stem van Frank Farian, hè, die dat allemaal deed. Maar toch, ik was steeds onder de indruk als ik hem zag op tv en dan die zware stem. Ja, Boney M.
0: Ik ga het voor jou spelen. Daddy Cool, zo meteen. Ja. Waarmee begin je de lijst trouwens op 100?
2: La Bionda, One For You, One For Me. En dat is trouwens ook een plaat die ik vroeger altijd gebruikte om mijn zus een beetje te chanteren. Want
0: oei.
2: Ja, mijn oudste zus die kocht altijd de snoep thuis. Ik stak mijn geld daar niet in. Dus ik gebruikte dat liedje One For You, One For Me.
0: Voor de snoepjes.
2: Ja, om maar snoep af te troggelen.
0: Goed gevonden.
2: Dat lukte niet altijd, maar soms wel.
0: Fijn. Goed, je hoort het, Tony. Is er helemaal klaar voor de Soul en Disco Big Five zometeen hier. En Daddy Cool, goeie keuze. Ga ik spelen.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.
3: She's crazy like

Je zou hem hier eens moeten zien stralen, onze Tony, met Daddy Cool op de radio. Boney M, al een goed opwarmertje natuurlijk, hè, voor de Big Five, Soul en Disco. Trouwens, ga eens kijken op onze website nostalgie.plus, want daar kan je de lijst al grotendeels bekijken. Alleen de top 10 die houden voor jou nog even geheim om de spanning erin te houden. Dus als je een beetje inzicht wil hebben waar jouw favorieten eraan komen, nostalgie.plus, daar staat het allemaal heel duidelijk. Ik heb Patrick Coley en Sylvester nog. Do You Wanna Funk? En dan is het aan Tony. Veel plezier. Maak er een leuke Big Five Soul en Disco dag van.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Oh, sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
8: Ja, maar ja. Wie zit daar op te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Voilà, ze spiegelbol aan en de stress vooral uit. Zet alles aan de kant, want dit is hem. De meest dansbare Big Five lijst. 8 uur lang soul en disco, 100 classics. En pas vlak voor 6 uur weten we wie de allergrootste is. En we beginnen eraan met La Bionda. Nostalgie. En dan is het 10 uur. Dit is het nieuws met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Antwerpen is het assiseproces gestart rond de moord op Jaron, de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Er woonden toen 13 mensen in dat huis. Die samenleefden als een secte. De vader van Jaron die leidde die. En hij verbood zijn leden om een dokter te bellen, omdat hij dacht, geloofde, dat zijn zoon Jaron vanzelf weer wakker zou worden. In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. Er gebeuren al maar meer ongevallen met mensen die met de fiets of de step van en naar hun werk rijden. Vorig jaar bijna 12.000 en dat is een stijging met bijna 10% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden. Blijkt ook uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Azuralia. Bij die ongevallen met de fiets of step raken mensen meestal gewond aan de schouders, knieën of aan het hoofd. En in Zwitserland weten de hulpdiensten nog altijd niet hoeveel mensen er nu precies stierven en gewond raakten na het ongeval met een Nederlandse bus. Die reed tegen een vangrail gisteravond en vloog in een diepe gracht. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Want de Zwitserse politie wil blijkbaar eerst de familie van alle slachtoffers inlichten. Ook de alarmcentrale van Eurocross krijgt weinig informatie. De Nederlandse ambassadeur is onderweg naar de plaats van het busongeval daar in Zwitserland. Vanmiddag klaart het op, al blijft er kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Morgen begint met lage wolken of mist, daarna brede opklaringen met ook wat zon. Zondag afwisselend motregen en opklaringen, weekend maximaal rond 21, 22 graden. En maandag is het dan bewolkt met soms opklaringen en tot 22 graden.
15: En dan is het 2:10. Je hoorde het Sepp al zeggen. Deze ochtend vrijdag is het meestal rustig op de weg. En vandaag geen uitzondering. Ik zie één kleine file op de A12 naar Antwerpen. 5 minuten moet je erbij tellen van Aartselaar tot de Kleidaallaan. En dat is het op dit moment.
9: De Big Five. Soul en Disco. Met Tony Talboom. Nummer 100.

om de snoep af te troggelen van mijn zus vroeger. One for you, one for me, La Bionda. Lieve vrienden, we zijn vertrokken. Hè. Nummer 100 is binnen, nog 99 te gaan. Tot 6 uur tel ik samen met jou af. In de Big Five Soul en Disco Top 100 door jou samengesteld. En deze lijst heeft natuurlijk ook vooral jouw verhaal dan. Op welke plaat heb jij vroeger de dansvloer versleten? Wat zijn jouw herinneringen bij platen die gaan komen? Wat heb jij erop meegemaakt? En je mag natuurlijk ook al een pronostiekje doen. Welke komt op de eerste plaats? Reageren kan natuurlijk via WhatsApp. Dat is 0477 900 800 0477 900 800. Dus gooi die WhatsApp open en stuur jouw berichtjes. Ik hoor graag wat van jou. En ondertussen gaan we gewoon lekker verder knallen, want straks heb ik Foxy voor jou met Get Off op 98. Maar eerst deze hier, de OJ's, nummer 99.

0: nummer 98, Foxy en Get Off. En Mark uit Mechelen die heeft zijn winnaar al aangeduid. Hij denkt dat Stayin' Alive van de Bee Gees op 1 zal staan. Mark, om 6 uur weten we of je gelijk hebt. Als je de lijst wil volgen, je weet het, hè, nostalgie.plus, daar vind je nummers 100 tot en met 11 al terug. Maar de hoogste 10, die houden we nog eventjes geheim. Want we willen toch nog een beetje de spanning erin houden, natuurlijk.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: Dit is er eentje die de disco-liefhebber al na 3 seconden herkent. Misschien zelfs sneller, hè. Odyssey, Going Back to My Roots op 97. En de volgende die staat ook al klaar. Een van de eerste maxi's die ik kocht. En draaide hem dan ook op een van mijn eerste vijven als DJ. Jamie Bohorn met Dance Across the Floor, nummer 94 straks.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, verandas.
4: Reinaars Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1+1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Samen zorgen voor een goede start?
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
14: De 100 beste soul en disco classics.
15: Nummer 97.

Disco met een mantra in verwerkt. Going back to my roots, Odyssey op 97. The Emotions, Best of My Love. Werd geschreven door Morris White van Earth, Wind & Fire. Deze dames die waren eigenlijk hun vast achtergrondkoortje. Maar ze mochten zelf ook een keertje in de spotlight. Toch lieve van Morris White. Hier is nummer 96. The Emotions, Best of My Love.

0: soul en disco, hè, met Arthur Conley op 95. Sweet soul music. En ook nog een leuk berichtje van Dimitri de Koot dat hier binnenkwam. Ik heb disco pas later leren kennen, aangezien ik van eind 70's ben en opgegroeid in de jaren 80, maar jaren 70 en 80 helemaal mijn ding. En vandaag dus een ganse dag herinneringen ophalen aan bijvoorbeeld mijn opa en zijn platenspeler. Hè. Die speelde nog zowel bakkeliet als vinyl. Amai, ja, dat is ook wel bijzonder. Ik hoop dat jij ook nog een mooie vinylcollectie hebt, Dimitri. Alvast bedankt voor je berichtje. En we zakken verder ondertussen naar die nummer 1. Hè. Toen we lekker samen, heel de dag, zo meteen op 94. Jimmy Bohorn, we gaan ook nog eens kijken hoe het op de weg gaat. En dan haal ik even de files erbij voor jou. Er zijn er toch wel een paar meer nu dan daar straks. 15 kilometer in totaal, maar dat valt nog goed mee natuurlijk. Op de E40 richting Jabbeke, 7 minuten van Gistel tot Jabbeke. Nog op die E40 in de richting van Brugge dan, 7 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 7 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. De afrit daar is afgesloten. En op de E19 naar Antwerpen moet je ook 7 minuten aanschuiven van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord, zoals je hoort. Dat valt allemaal goed mee. Hè? Als je ergens anders in de file staat, is dat trouwens minder dan 5 minuten.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
2: De Big Five. Soul en disco. Nostalgie plus. Nummer 94.

0: nummer 94, Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor, kwam binnen via WhatsApp van Anne uit Antwerpen. Hier heb ik nog vaak op staan swingen en dansen in de Pop King in het Statiekwartier. Toen nog de uitgaansbuurt in Antwerpen. Was een bekende discotheek, hè, in Antwerpen, de Pop King. Ben daar ook ooit nog een paar keer uit geweest. Misschien zijn we daar elkaar wel tegengekomen, Anne. Ik gok dat Barry White met The First to Last My Everything op 1 staat. Dat zegt Maya Dobbelaar. Dat zullen we straks wel zien, hè, Maya. En ook Philippe Verhulst is erbij. Dankjewel voor de vrolijke muziek. Meezingen tijdens de schilderwerkzaamheden bij mijn zoon Elias en ook Melissa Philippe. Bedankt voor je berichten, veel succes en dat je nog veel energie mag krijgen van de Soul en Disco Top 100. Wat beleef jij trouwens bij deze platen? Waar denk jij aan? Welke discotheken zie je spontaan weer voor je ogen? Stuur een WhatsAppje en dat kan dus via 0477-900-800. 0477-900-800. Later in dit uur, James Brown. Ja, sommige artiesten die vroegen bloemen of champagne in de kleedkamer. Maar James Brown die wilde vooral weten, waar is de koffer? Ja, waar is de koffer? En wat in die koffer zat, dat hoor je straks.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: Dit knallertje komt er ook nog aan, hè. In Zweden kunnen ze ook disco maken. ABBA, Gimme Gimme Gimme op 92. En meteen daarna deze. Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now, nummer 91.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt. Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
12: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
16: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
15: Hoe komt dat?
16: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
17: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Dovi
16: keuken. Wij maken uw keuken in België.
18: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
19: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
1: De Big Five. Soul en Disco. Nostalgie. 93.

Dat is een stelling die helemaal juist is. Hè. Op 93, Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. Stoppen? Nee hoor, zeker niet voor 6 uur. En ondertussen ook nog een WhatsAppje gekregen van Steffi uit Boortmeerbeek. Zij probeert mee te voorspellen wie op 1 parkeert van deze Big Five Soul en Disco Top 100. Volgens haar is dat ABBA met Dancing Queen. Dat zou zomaar eens kunnen. Ah, ja, ABBA die zijn hier nu toevallig ook. Je hoort ze op 92 met Gimme Gimme Gimme. En straks is ook Viola Wills aan de beurt. Gonna Get Along Without You Now. Dat is nummer 91.

Vile Wills op 91, Gonna Get Along Without You Now. En dan James Brown, The Godfather of Soul. Ja, die heeft een stem als schuurpapier, moves als elektriciteit en een zakeninstinct waar Wall Street jaloers op zou zijn. Want James die had een gouden regel in zijn carrière. Hij trad niet op tot hij zijn geld had in cash. Dus als James Brown in de stad kwam, ja, dan wist iedereen het. Hè. Er stond een aktentas klaar, gevuld met honderden en duizenden dollars. Anders geen show. Er zijn verhalen dat hij in de kleedkamer eerst het geld telde, biljet per biljet, en pas dan met een glimlach zei, business is business, het podium opstapte en het dak eraf blies. En dat doet hij nu ook op nummer 90. De

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
16: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
17: DSM Keukens.
16: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
18: Zie het.
19: Grootser!
18: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
20: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
21: Dank u, ImoWeb!
22: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
23: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
22: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
24: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
25: Ja, maar kom niet, hè.
24: Oeh, hij komt niet.
25: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
26: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
27: We zijn nog maar aan het warm draaien. Van 89 naar 77 dit uur. Met aan kop Silver Convention en Stevie Wonder. Het is de eerste van hem die je hoort. Zometeen, maar eerst het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. In Zwitserland zijn bij het ongeluk met een Nederlandse bus 5 mensen omgekomen, 40 anderen raakten gewond. 3 zijn er erg aan toe. Dat bevestigt de Zwitserse politie. In de bus zaten naast de chauffeur 44 passagiers. Het dodelijke ongeval gebeurde op een plaats waar arbeiders aan de weg aan het werken waren en de rijstroken versmalden. De Nederlandse touringcar zou door de vangrail zijn gereden en daarna over kop zijn geslagen. Waarschijnlijk moest de buschauffeur uitwijken voor een zware steen of een rots op de weg. In amper 1 op de 7 bedrijven kan je nu al kiezen voor een mobiliteitsbudget, waarbij je bedrijfswagen inruilt voor een alternatief om bijvoorbeeld files te vermijden. De waarde van de bedrijfsauto zet je werkgever dan om in een budget dat je zelf kan beheren en uitgeven. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een kleinere milieuvriendelijke bedrijfswagen. Maar de meeste werknemers kiezen toch voor een elektrische leasefiets of ze betalen er een trein, tram of busabonnement mee. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ze een mobiliteitsbudget ook kunnen gebruiken om een lening of huishuur te betalen. En in Antwerpen is het assiseproces gestart rond de moord op Jayron, de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Er woonden toen 13 mensen in dat huis. Die samenleefden als in een sekte. De vader van Jayron leidde die en hij verbood zijn leden om een dokter te bellen, omdat hij geloofde dat zijn zoon Jayron vanzelf weer wakker zou worden. In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust. Er blijft kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Vanavond wisselend bewolkt. Morgen eerst nevel of mist. Daarna klaart het op en breekt de zon door. Zondag regent het lichtjes, maar zijn er ook opklaringen. Weekend maximaal rond 22 graden. Maandag dan bewolkt maar droog en 21 graden.
27: Bijna 2 over 11, dit zijn de files van 10 minuten of meer. Op de E19 naar Antwerpen 22 minuten, erbij tellen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E40 naar Jabbeke is het een kwartier van Gistel tot Jabbeke. En op de Antwerpsring richting Nederland moet je ook een kwartier aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E40 naar Brugge is dat nog 10 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke. En op de E313 naar Antwerpen ook 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost.
1: Soul en Disco met Tony Talboom.
2: Nostalgie Plus.
1: Nummer 89.

eigenlijk. Stevie Wonder op 88 heeft net een wereldtour aangekondigd. En na deze hoor je hem nog twee keer in de Big Five. Soul en Disco Top 100. Blijf vooral sturen vandaag. Jouw herinneringen, jouw favoriet. Waar denk jij aan bij deze platen? Stuur het via WhatsApp. Dat is heel makkelijk. Gewoon 0477-900-800. 0477-900-800. WhatsApp even opengooien. En een berichtje sturen. En dan ondertussen niet vergeten te genieten van de heerlijke platen die je hoort in jouw top. Want jij hebt hem samengesteld natuurlijk. Hè? Barry White is onderweg op nummer 86. Het is zijn eerste verschijning, maar nu deze hier. Rare Earth, Get Ready, nummer 87. Never.

0: nummer 86, Letter Music Play. En Barry White, goh, wat een stemmen. Wat een man, Martijn uit Wachtebeke, die stuurt... Ja, we gaan hem nog terug horen, hè, op nummer 1. Ja, misschien, hè, Martijn. We gaan hem zeker inderdaad nog een keer terug horen, want jij stelt hem 2 maal in deze lijst. Oh, heerlijke muziek. Ben aan het genieten. Ik hoop jij ook. Straks een verhaal dat begint niet in een hippe New Yorkse studio of in een discotheek, maar ergens anders.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: Nou, tussen de pizza's. Daar begon het allemaal, hè? Deze Sugar Hill Gang. Zometeen meer daarover. En ook deze Village People zijn onderweg. Gegarandeerd ambiance op nummer 84.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
0: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

En dan zijn we nog maar net begonnen eigenlijk. Hè. 85, Rapper's Delight, Sugar Hill Gang. 1979, producer Sylvia Robinson, die zoekt rappers voor een plaat en krijgt een tip over een jongen die in een pizzeria werkt. Big Hank, Big Bang Hank, die staat pizza's te bakken en de hele dag te rappen. Ja, ze hoort hem, vindt daarna nog Wonder Mike en Master G. Zet die drie jongens samen in de studio. Ze kennen elkaar nauwelijks. En dan beginnen ze eraan. Hè. Die 15 minuten lange versie nemen ze in één take op. En plots ligt hiphop niet meer alleen op straten, maar ook in de platenwinkel. Rapper's Delight op 85. The Village People, die krijg je nu ook bij op 84.

0: Soul Man op 83. 82, zometeen. En dat gaat over een verboden liefde, maar hij won er wel een Grammy voor. Billy Paul en Me and Mrs. Jones. En dit zijn de files van een kwartier of meer. Ik ga mijn woorden van die rustige vrijdag toch moeten terugtrekken, blijkbaar. Op de E19 naar Antwerpen, 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen, 17 minuten van Massahoven tot Wommelgem. En dan ook nog op de Antwerpse ring naar Nederland, een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout.
1: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op depameubelen.be.
2: De Big Five, Soul en Disco.
3: Nostalgie Plus.
2: Nummer 82.

0: Sylvie uit Wilselen, die doet een bekentenis. Hier heb ik nog met mijn eerste vriendje opgedanst. En mijn eerste kus, die kwam er achteraf ook nog bij. Voilà, sommige platen hebben gewoon een beter geheugen dan wij zelf. Wat herbeleef jij vandaag? Stuur het via WhatsApp, ja, 0477-900-800. Straks trekken we trouwens naar de beroemdste discotheek van de jaren 70. Een plek waar zelfs beroemd zijn geen garantie was dat je binnenkwam. Welke plek zou dat kunnen zijn? Kom je zo te weten.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: En hou je ook al klaar voor deze held? Jackie Wilson op 80 en eentje hoger. De enige echte Pointer Sisters met Fire.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: De 100 beste soul en disco classics.

Pointer Sisters. Eind jaren 70 was er één plek waar iedereen naar binnen wilde. Studio 54 in New York. Buiten stond een mensenmassa, echt rijen lang. En eigenaar Steve Rubell die wees gewoon aan... jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. En binnen dansten supersterren als Diana Ross, Elton John, Michael Jackson. Gewoon tussen al het andere volk. Eigenlijk een beetje de soul en disco top 100 hè, die je daar binnen zag rondwandelen. Andy Warhol die noemde het principe prachtig. Een dictatuur. Cultuur aan de deur en democratie op de dansvloer. Ja, de volgende twee die hadden daar perfect gepast. Odyssey op 78 en Eruption op 77. Begint stil, hè, maar ze gaan voluit. Voilà. Schudden met alles wat je hebt.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
9: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Goedemiddag, nog 6 uur en meer 24 karaat soul en ook disco dips. We gaan verder met 76. Your golden years. Jesse Green, Nice and Slow. En net daarna de Four Tops. Maar eerst het nieuws met Bart van Langhoven. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Gent is een school ontruimd aan de Henleykaai, net buiten de binnenring. Politie evacueerde zo'n 400 leerlingen van het richtpunt, omdat het berichten kreeg dat daar een schietpartij zou gebeuren. Zowel federale als lokale politieagenten doorzoeken de school, samen met gerechtelijke speurders. Sweeping zal zeker nog enkele uren duren. De ordendiensten sloten ook de omliggende straten aan die Henleykaai af. Honderden leerlingen kunnen voorlopig terecht in de concertzaal van het muziekcentrum De Bijloken. En alle leerlingen, jonger dan 18 jaar, die mogen wel al naar huis. In amper 1 op de 7 bedrijven kan je nu al kiezen voor een mobiliteitsbudget waarbij je je bedrijfswagen inruilt voor een alternatief om bijvoorbeeld de files te vermijden. De waarde van je bedrijfsauto zet je werkgever dan om in een budget dat je zelf kan beheren en uitgeven. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een kleinere, milieuvriendelijke bedrijfswagen. Maar de meeste werknemers kiezen toch voor een elektrische leasefiets of ze betalen er een trein, tram of busabonnement mee. Maar wat veel mensen niet weten is dat ze mobiliteitsbudget ook kunnen gebruiken om een lening of huishuur te betalen. In Zwitserland zijn bij het ongeluk met een Nederlandse bus 5 mensen omgekomen. In het oosten van het land 40 anderen raakten gewond en 3 zijn er erg aan toe. Dat bevestigt de Zwitserse politie. In de bus zaten naast de chauffeur 44 passagiers. Het dodelijke ongeval gebeurde op een plaats waar arbeiders aan de weg werkten en de rijstroken versmalden. Nederlandse touringcar zou door de vangrail zijn gereden en daarna over de kop zijn geslagen. Waarschijnlijk moest de chauffeur uitwijken voor een zware steen of een rots op de weg. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust. Er blijft kans op een bui bij 17 tot 21 graden. Vanavond wisselend bewolkt. Morgen dan eerst nevel of mist. Daarna klaart het op en breekt de zon door. Zondag regent het lichtjes, maar er zijn ook opklaringen. Weekend maximaal rond 22 graden. Maandag dan bewolkt, maar droog weer en 21 graden.
6: Bijna 3:23 op de E19 naar Antwerpen moet je er 23 minuten bij tellen van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen is het 20 minuten van Masshoven tot Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout, daar staat een defect voertuig. Ergens anders in de file is dat minder dan een kwartier.
5: Soul en Disco met Tony Talboom. Nummer 76.

0: nummer 75, de Four Tops. I'll be there. En ze hielden woord. Hè. Wie er nog is, dat zijn Patrick en Gwen. Hallo Nostalgie Plus. We zijn momenteel aan het luisteren naar deze fantastische top 100 uit de wagen richting het zonnige Torrevieja in Spanje. Patrick en Gwen, welkom erbij. En ook aan iedereen die er net bij komt. We zijn vanmorgen begonnen op 100 en stoppen pas vlak voor 6 uur bij de allergrootste. 8 uur lang jouw Big Five Soul en Disco Top 100. En we zijn ondertussen bij nummer 74. Ja, zet het gerust een beetje harder nu. Volume wat omhoog, want die er nu aankomt, die heeft zelfs een eigen strijdkreet. Doe vooral mee en ook met het delen van jouw herinneringen natuurlijk. Stuur maar via WhatsApp naar 0477-900-800. 0477-900-800.
1: De 100 beste soul en disco classics.

0: Dobby. Oeh, oeh.
1: Zalig stuurt Maya en Sophie uit Turnhout. Die zegt, ja, dat was vroeger onze vaste strijdkreet op Girokamp. Toen geen idee dat daar een hele plaat bij hoorde, maar achteraf wel. En ook gekocht, ik heb die nog altijd in mijn vinylcollectie, zegt Sophie. Bedankt voor die berichtjes. Hè. En eigenlijk is dat ook een beetje hoe deze song ontstond. Producer Jerry Love die hoorde mensen dat oeah oeah roepen in New Yorkse clubs. En hij zei tegen Michael Zeker, daar moet je eens iets mee doen. Michael Zeker die vond dat eerst belachelijk. Maar gelukkig luisterde hij niet naar zichzelf en wel naar zijn producer. En voilà, het werd een grote hit. Welke herinnering schiet er bij jou ineens wakker door deze lijst? 0477-900-800 via WhatsApp. 0477-900-800 via WhatsApp.
2: Straks in de Big Five Soul en Disco.
1: Deze die hoor je op 73, de Tramps. En dat vuur kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Ze kregen het idee na een rampenfilm waarin een feestje boven in een wolkenkrabber heel verkeerd afloopt. Straks het verhaal daarachter. Achter deze Disco Inferno. En deze van Cool and the Gang die hoor je ook. Het is hun eerste verschijning op nummer 72, want jij stemde ze tweemaal in deze lijst.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
7: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
6: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
11: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oeh, jij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Happy! Birthday!
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u!

73 was dit, Disco Inferno van de Tramps. Ze gaan naar de bioscoop en zien de Towering Inferno, een wolkenkrabber die in brand staat, terwijl bovenin een gigantisch feest bezig is. En daar ontstaat het idee, hè? Burn Baby Burn, Disco Inferno. De plaat wordt eerst maar een bescheiden hitje, tot ze in nog een film terechtkomt. Saturday Night Fever. Ja, één film gaf ze het idee en een andere die maakt er een wereldhit van. Heerlijke plaat, toch? Hè? Nummer 73, die hebben we dus gehad. Dat brandhaartje is geblust, maar de dansvloer die blijft nog wel open. Hopla. En de komende minuten wordt die goed gevuld, denk ik. Cool and the Gang. En daarna hangt er ook Liefde in de Lucht. John Paul Young.

John Paul Young en Love is in the Air, nummer 71. En George McRae, die komt er ook aan, die staat op 70. Die had in plaats van een disco-outfit een politie-uniform kunnen dragen. Sorry voor de verspreking. Hij stond namelijk op het punt weer te gaan studeren voor een carrière in law enforcement. Maar toen kwam Rock Your Baby voorbij en George koos uiteindelijk voor disco. Komt er zo aan. En dit zijn de files op dit moment waar je langer dan, eens kijken, 20 minuten in staat. Dat is op de E313 vanuit Antwerpen, meer dan een half uur, 34 minuten van Rans tot Masshoven, daar gebeurde een ongeval. Op de E19 naar Antwerpen, een half uur van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring naar Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog op die Antwerpsring richting Nederland, nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Berchem door een ongeval. Daar sta je dus ook in totaal 40 minuten in de file.

0: Jan en Karin uit Hasselt, die sturen wij trouwden in 1982. Wilden geen slow als openingsdans, dus het werd Funky Town. Ja, tof hè, Jan en Karin. Een huwelijk dat meteen op het juiste toerental begon. En Roland Dont, die zegt, dag Tony, de lijst doet me denken aan Dancing Boccaccio op zondagnamiddag. Wat een kleurige tijd, allemaal Bananarama Girls. Ik ben daar eigenlijk nooit geweest op zondagnamiddag, Roland. Was dat daar dan een disco-namiddag? Maar dan heb ik wel iets gemist eigenlijk. Straks The Temptations, bijna 7 minuten lang op single. Een intro die eindeloos de spanning opbouwt. En 1 openingszin die voor zanger Dennis Edwards nauwelijks over de lippen ging. Straks hoor je het bizarre verhaal achter Papa Was a Rolling Stone.
1: Straks in The Big Five, Soul en Disco.
0: En dit komt er ook aan, hè. Ze stond aan het begin van augustus 2026 op de Lokerse feesten en deze zong Dinah Ross daar live op 68 zo meteen. En dan een muzikale eerbetoon aan 2 overleden soulhelden, Marvin Gaye en Jackie Wilson op 67, The Commodores.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you
3: got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Leontis.
5: Welke steun is er voor zelfstandigen?
6: Mijn steun heb je.
5: Oh, zeg.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen. Krevel.
8: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
11: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
1: The Big Five. Soul and Disco. Nostalgie Plus. Nummer 68.

Ja, Lionel Richie die had de band net verlaten. Iedereen dacht, het is gedaan met de Commodores. Maar dan kwam deze, Night Shift. Nummer 67. Straks de Jacksons, die staan 3 keer in jouw Big Five Soul en Disco Top 100. Op 65 hun eerste Can You Feel It? Maar eerst Papa Was a Rolling Stone. Die was eigenlijk van de Undisputed Truth. Dat werd geen grote hit. Dus producer Norman Whitfield probeerde het opnieuw, maar nu met de Temptations. En maakte er een bijna 7 minuten durend drama van. Maar zanger Dennis Edwards die struikelt over die beroemde eerste zin. It was the 3rd of September, that day that my daddy died. Zijn eigen vader was namelijk ook op een derde gestorven. Alleen op 3 oktober. Edwards dacht zelfs dat ze hem bewust wilde raken. Maar gelukkig zong hij hem toch in. Want ja, dit is natuurlijk een waanzinnige classic. Van een mislukte eerste versie naar een van Motown's allergrootste classics. 66, dit zijn de Temptations. En Papa Was a Rolling Stone.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja.
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja! Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
11: Ja! Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: 1 uur geweest, we ruiken de helft, staat al klaar. Chic, 2 keer in jouw lijst. Net zoals Marvin Gaye, die er ook aankomt met dat prachtige nummer. What's going on? Ja, what's going on? Dit is de Soul & Disco Top 100. Your golden years. Nog tot 6 uur, lieve vrienden. Nostalgie plus. Met nu het nieuws, een goede middag.
13: Goedemiddag. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van minister van Omgeving Jo Broens. Het plan legt vast hoe er in de toekomst met open ruimte wordt omgegaan en herbevestigt de bouwstop tegen 2040. De opvallendste maatregel, zo'n 30.000 hectare onbebouwde grond, die nu nog bestemd is voor wonen of industrie, wordt definitief beschermd als open ruimte. De helft daarvan gaat naar natuur en bos, de andere helft naar duurzame landbouw. Daarnaast wil Vlaanderen tegen 2040 ook 13.000 hectare verharding weghalen. In Gent zijn vanmorgen zo'n 850 leerlingen geëvacueerd uit provinciale school Richtpunt, campus Gent aan de Henlikaai. Enkele leerkrachten ontvingen een e-mail waarin werd gedreigd met een mogelijke schietpartij. De politie kwam massaal ter plaatse en ontruimde de campus, waarna de leerlingen rustig werden opgevangen in het nabijgelegen muziekcentrum De Bijloken. Men vermoedt dat het account van een leerling werd gehackt om de dreigmails uit te sturen. De politie onderzoekt de zaak en doorzoekt de gebouwen. Het gerechtelijk onderzoek naar het lichaam dat gisteren aanspoelde op het strand van Oostduinkerke is afgerond. Het slachtoffer, een vrouw van boven de 60 jaar, kon gisteravond worden geïdentificeerd met behulp van de cel vermiste personen. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet of de tussenkomst van derden. Het lichaam werd gisterochtend door 2 wandelaars ontdekt aan de waterlijn ter hoogte van de Groenendijk. Vanmiddag trekt een zwakke regenzone over het land. Vanavond wel droog met opklaringen bij 21 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden.
4: Soul en Disco met Tony Talboom.
14: Nostalgie Plus.
4: Nummer 64.

0: Nostalgie Plus.
1: The Big Five, Soul and Disco.
2: Nummer 63.

100 Soul en Disco Classics, 8 uur radio. En pas vlak voor 6 uur lossen we het best bewaarde geheim van vandaag. Jouw nummer 1. Dus blijf er gezellig bij. Dit is de Big 5 Soul en Disco Top 100. Met deze van Chic op 63. Good times. En er komt nog veel meer goeds aan. De Bee Gees, die hoor je straks. Staan twee keer in jouw lijst, maar deze mag eerst nog passeren op nummer 62. Dit is Shalimar.

Ook een hele grote, deze van de Bee Gees, Night Fever op 61. Ondertussen kwam hier binnen via WhatsApp op 0477-900-800. Al heel de dag aan het luisteren. Dankjewel Nostalgie Plus voor de extra energie met de twee zussen. Nieuw huis aan het schilderen, dat zegt Tini uit Ranst. En Tim uit Oostende, die stuurt het weekend, die is al begonnen. Alle vette disco-songs uit mijn uitgaansperiode. Ja, dat is zo. Hè. Ook het gevoel bij Danny de Renne. De Big Five Soul en disco muziek uit mijn jongere wilde jaren. Ik ben van 1958. Als toenmalige DJ draaide ik al deze platen op allerlei feestjes.

0: En succes 10.000% verzekerd. Dat geloof ik dan niet. Dit was toen echte muziek, schrijft hij nog bij. Voilà, Knock on Wood, die kennen we ook allemaal. Iedereen doet dat ook wel eens, hè? Zo afkloppen op hout. Maar waarom doen we dat eigenlijk? En waar komt die bijgelovige gewoonte vandaan? Ik heb dat eens opgezocht. Het antwoord gaat zelfs duizenden jaren terug. Kom er later nog op terug.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: Deze mag je ook nog verwachten. Deze stem, meer heb je soms niet nodig. Hè. Op 60, Aretha Franklin en dan 59... Die komt later nog langs. Dus dit is niet 59. Dus even kijken. Ah, sorry. Nummer 56. Tell me Houston and don't leave me this way. 59 dan een ander, maar dat kom je zo wel te weten.
2: Ramen, deuren, verandas. Leenaars
3: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
6: oh,
8: op conference peren en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, ben een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
9: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Zie het.
15: Grootser!
14: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
16: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
17: Nog even, alles goed.
16: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
18: Come on.
16: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
19: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
20: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
21: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
20: De Brusse invasie.
19: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
21: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
19: Oh. Niklas, daar, joh.
21: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
19: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
20: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
22: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
20: Echt?
22: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
20: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
22: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
20: Maar ja, dan moet jij toch...
22: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
20: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
23: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: De Big Five, Soul

Hoe lang is dat al geleden dat jij de nacht nog eens weg hebt gedanst? Nou, misschien een ideetje voor het aankomende weekend. Hè? Dancing the Night Away van Vogue. Dit was hem dus, die nummer 59. En Amy Stewart met Knock on Wood, die komt er zo aan. En waar komt dat eigenlijk vandaan, hè? Dat afkloppen? Daar gaan we het ook nog eens over hebben. Maar eerst de files, want er staat een hele lange file op de E313. Vanuit Antwerpen verlies je 77 minuten al van Wommelgem tot Massenhoven. Er gebeurde een ongeval. Op de E17 naar Gent een half uur van Kortrijk-Oost tot Deerlijk ook een ongeval. En op de E19 naar Antwerpen 22 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Daar staat een defect voertuig. Ergens anders in de file is dat minder dan 20 minuten.

Op 58, Amy Stewart. En die gewoonte om op hout te kloppen. Ja, ik ben het eens gaan opzoeken. Hè. Die stamt waarschijnlijk uit oude tradities waarbij mensen geloofden dat de boomgeesten woonden in het hout. En door te kloppen wekte je hun bescherming op of waarschuwde je hen dat je iets goed had gezegd, zodat ze het niet zouden doen mislukken. Ja, van de oerbossen tot een discosong in 1979. Bijgeloof reist soms heel, heel, heel ver. Peter van Malle, die komt er ook net bij. Hij laat weten via een berichtje. Hij hoorde ons bij de tandarts en luistert nu verder thuis. Alleen nog maar goede platen gehoord, zet hij, in de WhatsApp. Maar wel Peter, we zitten nog niet eens in de helft, dus het wordt nog veel beter met op 57 Love Team van de Love Unlimited Orchestra. En 56, die had je daar straks al eventjes in de oren, Thelma Houston en Don't Leave Me This Way.

0: 56, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Guy uit Lier, die meldt zich ook. Er wordt hier met heel veel plezier geluisterd. Ja, zeer graag gehoord, Guy. Waar zit jij trouwens? Laat eens weten waar onze denkbeeldige discotheek vandaag allemaal filialen heeft. Via WhatsApp 0477-900-800, 0477-900-800. Zo kan je berichtjes sturen naar de studio. Straks een vrouw die jarenlang optrok met Salvador Dali, daarna David Bowie leerde kennen en uiteindelijk een disco queen werd. Weet jij al over wie ik het heb?
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: En deze komt er ook aan, hè? Philadelphia International All-Stars was eigenlijk een soort Band 8 voor Band 8 nog maar bestond. Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Billy Paul en de OJ's. Philadelphia bracht zijn soulsterren samen voor één goed doel. Let's clean up the ghetto, 55.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
1: De Big Five Soul en Disco.
7: Nostalgie plus.
1: Nummer 55.

zeggen ze thuis ook altijd tegen mij als ik een boterham heb gemaakt of zo in de keuken. Clean it up, jongen. Come on. Philadelphia International All-Stars waren dit. En straks op 53 It's Raining Man van de Weather Girls. Maar eerst de beroemde muze Amanda Lear. Ze was model toen ze midden jaren 60 Salvador Dali leerde kennen. Ze werd zijn muze en bleef jarenlang deel van zijn ja, toch wel bizarre wereld. Later leerde ze David Bowie kennen. Die hoorde iets in die opvallende lage stem en betaalde zelfs zanglessen voor haar. Van muze van Dali naar protégé van David Bowie en uiteindelijk zelf een disco-icoon. Dit is Amanda Lear op nummer 4.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Amai, en zo zijn we de helft al bijna voorbij, want het is 2 uur geweest. Vanaf nu gaat elk plaatsje een pak duurder worden in de Soul en Disco Top 100. Op 52 Jackson 5 en daarna Freddie James.
8: Your golden years.
9: Die zingt Get Up and Boogie.
8: Nostalgie plus.
9: Daar is het ook een goed moment voor het nieuws met Simon van Elslander. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan voorgesteld. Het wil zo tegen 2040 30.000 hectare onbebouwde en slecht gelegen bouw- en industriegrond omzetten in open ruimte. De helft voor natuur en bos, de andere helft voor landbouw. Eigenaars die daardoor hun bouwgrond verliezen, krijgen een financiële vergoeding. Opvallend, want tegen 2050 moeten er in onze regio wel 450.000 woningen bijkomen. Om die extra woningen te creëren wil de regering onder meer grote huizen makkelijker laten opsplitsen en leegstand aanpakken. Ook moet er tegen 2040 13.000 hectare asfalt en beton verdwijnen om Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast en droogte. Politieagenten op het terrein krijgen vanaf volgend jaar €696 netto extra per jaar. Goed voor zo'n €58 per maand. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin voor om het moeilijke en risicovolle werk op straat beter te belonen. De maatregel geldt voor operationele agenten bij zowel de lokale als federale politie en kost €30 miljoen. De politievakbonden leggen het voorstel nu voor aan hun leden. En heb je deze zomer de kusttram genomen, dan was je zeker niet alleen. In juli en augustus stapten er bijna 5 miljoen reizigers op de tram aan onze kust. Een nieuw record. Vooral augustus was een absolute topmaand met ruim 2,3 miljoen passagiers. Vervoersmaatschappij De Lijn is aangenaam verrast. Normaal loopt de tram vooral veel volk bij regenweer. Maar ook tijdens deze zonnige zomer bleek hij populairder dan ooit. Vanmiddag trekt een zwakke regenzone over het land. Vanavond wel droog met opklaringen bij 21 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden.
9: 2 over 2 is het nu. Dit zijn de files van 20 minuten of meer. Op de E17 naar Gent schuif je het langste aan op dit moment. 54 minuten. Vanaf Kortrijk-Zuid tot Deerlijk, daar gebeurde een ongeval. Ook op de E313 naar, vanuit Antwerpen liever, verlies je nog 40 minuten van Antwerpen-Oost tot Rans. Daar staat ook een defect voertuig. En op de E313 naar Antwerpen is het nog 20 minuten aanschuiven van Rans tot Antwerpen-Oost.
7: Soul en Disco met Tony Talboom.
8: Nostalgie Plus.
11: nummer 52.

Patty James, Get Up and Boogie, 51. Ja, voilà, 52 en 51 zijn binnen. En dat betekent dat de voordeur open kan voor de top 50. 100 platen begonnen vanmorgen aan deze wedstrijd. De helft ligt eruit. De grote jongens en meisjes beginnen zich nu serieus te moeien. Nummer 50, die komt binnen met een van de meest onweerstaanbare openingszinnen uit de disco, Hot Chocolate.

0: in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
1: En nu moesten die discotheek-dj's aan de slag, hè? Ja, in de mix. Last Night the DJ Saved My Life van Indeep. 0477-900-800 via WhatsApp als je wil reageren op deze lijst. Zo deed Peter uit Sint-Niklaas dat al. Hij stuurde, dit is de eerste single die ik kocht. Dat is een blijvertje, Peter. En dat kunnen we ook zeggen van de volgende classics. Op 48, Daddy Cool van Boney M.
2: Straks in de Big Five Soul & Disco.
1: Hun eerste, want ze komen nog eens langs. En als je wilt weten waar, je kan de lijst volgen op nostalgie.plus. Behalve de hoogste 10, die bewaren we nog eventjes tot 6 uur. Straks ook nog dit icoon. Ray Charles, en die onderhandelde eind jaren 50 iets uit zijn platencontract, wat voor een artiest op dat moment bijna ondenkbaar was. Een beslissing die hem later heel veel geld zou opleveren.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: In de disco.
11: Oh, oh, oh. Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
12: Draai een keer in het rond.
11: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
13: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stil neer?
15: Sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: De Big Five, Soul en Disco. Nummer 48.
7: She's crazy like.

viel bijna van mijn stoel, want hij staat er maar één keer in, deze Billy Ocean en Love Really Hurts Without You op 47. Ik kreeg wel een mooie plek van jou natuurlijk. 23 september, dan zou Ray Charles 96 worden. Ray was niet alleen muzikaal zijn tijd ver vooruit. Wanneer hij eind jaren 50 bij ABC Paramount tekende, onderhandelde hij iets wat bijna ongehoord was toen. Hij wilde eigenaar blijven van zijn eigen opnames. Ja, platenfirma's die wilden dat natuurlijk niet. Hè. Meer geld voor hen. Ze bezaten normaal je masters. Ray zei eigenlijk, mooi niet, die blijven van mij. Een beslissing waar generaties artiesten later nog jaloers op zouden zijn. En uiteindelijk ook zijn voorbeeld volgde natuurlijk. Want ruim 60 jaar voor Taylor Swift van Masters wereldnieuws maakte, had Ray Charles dat al lang begrepen. Op 46 dit pareltje, Hit the Road Jack.

0: Earth, Wind & Fire, twee keer in de lijst. Hun hoogste vind je op 21, maar op 45 ook al aanwezig. Zo meteen. En dan de files van 20 minuten of meer op de E17 naar Gent. Nog altijd bijna een uur aanschuiven. 57 minuten van Kortrijk-Zuid naar Deerlijk. Daar gebeurde een ongeval. Op de E313 vanuit Antwerpen 22 minuten van Wommelgem tot Herentals-West. En nog op die E313 naar Antwerpen dan in de andere richting. 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost.
1: De Big Five, Soul en Disco. Nostalgie. 45.

0: Op 44, Diana Ross. Ja, Coming Out, die had ook veel stemmen, maar die haalde het net niet in jouw lijst. Oh, zo jammer, die had ik er ook graag bij gehad. 44 dus. Upside Down van Diana Ross. Ondertussen kwamen nog heel wat toffe berichtjes hier binnen. Bedankt voor elke dag die mooie muziek, zeker van de jaren 70. Door die muziek te horen kan ik moeilijk mijn verleden vergeten. Ik ben van 1954 dus allemaal meegemaakt. Hè. Dat stuurt Nicole hier. Ik heb ook nog een leuk berichtje van Viviana. Ik vrees dat het door deze laatste 50 nummers zeer moeilijk zal worden om stil te zitten op mijn bureaustoel. Ja, maar dat is toch de bedoeling, Viviana. Gewoon lekker dansen. Niks van aantrekken wat de anderen zeggen. We gaan eens verder kijken in de lijst.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: En vooral verder luisteren en dansen, hè, Viviana. Kom maar. 43, Rick James. In de 90's werd deze nog eens opgepikt door een zekere MC Hammer. En voor wie het graag wat rustiger wil, wat wil uitblazen. Lionel Richie schreef dit nummer tijdens een feestje, niet voor zichzelf, maar voor twee mensen die hij eigenlijk elke dag zag. En hij had er amper 20 minuten voor nodig. Straks het romantische verhaal bij deze plaats.
1: Ramen, deuren, veranda's. Lijnaars
2: aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Zie het.
14: Grootser!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.

Hij gaat terug toeren, hè, Stevie Wonder. Maar het zijn geen goedkope tickets, denk ik. Er wordt al over gereclameerd. I wish. Ja, zijn fans wensen dat ze toch iets goedkoper waren geweest. Op 42 in de Soul en Disco Top 100 bij Nostalgie Plus. Deze van Stevie Wonder. Leuk jullie WhatsAppjes te lezen. Stuur naar 0477-900-800. 0477-900-800. Krijg je net nog binnen. Hallo Nostalgie Plus. Wat een fantastische muziek alweer vandaag. We zitten al van deze ochtend aan de radio gekluisterd voor de Disco en Soul Top 100. En ondertussen vergelijken we wat er van op onze jukebox staat. En dat zijn er veel hoor. We genieten volop en zitten alle hele dag met een smile. En af en toe doen we zelfs een dansje mee. Dat komt van Francine en Patrick uit Sint-Niklaas. Wat fijn dat jullie er ook bij zijn. Groeten daar. Ik heb ook nog nummer 41 voor jullie klaarstaan. Misschien ook voor een dansje, maar dan eentje van een andere soort. Een romantisch dansje, ook een romantisch verhaal. Tijdens het 37e huwelijksfeest van zijn ouders zag Lionel Richie hen samen dansen en werd hij overweldigd door emotie. Hij ging naar huis, zette zich aan zijn piano en had in 20 minuten Three Times a Lady klaar. Het eenvoudigste nummer, die eenvoudigste nummers, die grootste hits, die komen soms het snelste. Hè. Het diepste raken ze ook het hardst. En het werd de eerste nummer 1 hit, ook de enige nummer 1 hit van de Commodores, deze Three Times a Lady.

0: is.
1: Welke formaliteiten als starter?
0: Formeel mag altijd.
1: Maar...
2: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
3: oh,
4: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haal.
4: Lidl, dat kan tellen.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
12: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
11: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
12: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
13: En straks het verhaal van de vettige kippendoos en de populairste handklap uit de disco. Eerst legende Michael Jackson op 40. En de Temptations op 39. En dit is het nieuws met Simon van Elslander. Een goede middag.
14: Goedemiddag. Politieagenten op het terrein krijgen volgend jaar €696 netto extra per jaar. Goed voor zo'n €58 per maand. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin voor om het moeilijke en risicovolle werk op straat beter te belonen. De maatregel geldt voor operationele agenten bij zowel de lokale als federale politie en kost €30 miljoen. De minister voert daarmee een eerdere belofte uit het vorige lonenakkoord alsnog uit. De politievakbonden leggen het voorstel nu voor aan hun leden. In New York is zo'n kwartier geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van 9/11. Om 13:14 was het exact 25 jaar geleden dat het eerste gekaapte vliegtuig zich in de noordelijke toren van het World Trade Center boorde. Vice-president J.D. Vance woont de herdenking bij op Ground Zero. President Donald Trump herdenkt de slachtoffers aan het Pentagon in Washington, waar hij nu aan zijn toespraak begint. En ben je op zoek naar een nieuwe job, dan heb je momenteel iets minder keuze dan de voorbije jaren. Het aantal openstaande vacatures bij Belgische bedrijven is in het voorjaar opnieuw gedaald en staat nu op het laagste peil sinds eind 2020. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Stadbel. Vooral in de IT- en de dienstensector raakten jobs minder vlot ingevuld of waren er minder aanbiedingen. In de horeca zocht men dan weer wel massaal extra personeel door het mooie zomerweer. Vanmiddag trekt een zwakke regenzone over het land. Vanavond wel droog bij opklaringen bij 21 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog en 24 graden.
13: Het is nu 3:03. Dit zijn de files van 20 minuten of meer. Op de E17 naar Gent verlies je het meeste tijd. 53 minuten van Aalbeke tot Deerlijk. Door een ongeval daar. Op de E313 vanuit Antwerpen een half uur van Wommelgem tot Herentals-West. Op de E314 naar Genk 27 minuten van Maasmechelen tot Genk. Daar gebeurde ook al een ongeval. En op de E313 naar Antwerpen 21 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost.
2: Five.
6: live. Soul en disco met Tony Talboom. Nostalgie Plus. Nummer 40.

Temptations, alweer een mijlpaal in jouw lijst. Nummer 40, Billie Jean. En op 39, Temptations en My Girl. En dan nu die vettige kipverpakking. Producer Norman Whitfield, die moet muziek schrijven voor de film Car Wash. De film is al lang vergeten hoor, maar de muziek die is er nog. En producer Norman die vindt geen goede titelsong, tot hij na een repetitie fried chicken zit te eten. En plots komt er een idee binnen. Ja, dat moet je onthouden natuurlijk. Dus wat doet hij? Hij krabbelt de eerste tekst gewoon op die verpakking van die fried chicken. Ja, zangeres Gwen Dickey begint te lachen wanneer hij daarmee afkomt. Maar Whitfield die gelooft erin en zegt, ja, lach maar wacht maar. Dit wordt een grote hit. En hij kreeg ook nog gelijk. De hitlijst die begint gewoon bij de wasstraat. De populairste disco-klap ooit. Car Wash van Rolls Royce.

0: uit Grobbendonk laten weten dat deze ook in haar playlist zit. Ze geeft dansles. En deze is perfect om die swing te voelen op 37. Smokey Robinson and the Miracles. Dit komt er ook nog aan. Het is de favoriete band van de koning van Engeland, at 3 Degrees. Ze zingen hier hopelijk niet over hem. Op 36, Dirty Old Man. En dan op 34... Die hoor je ook straks. The Gibson Brothers. Ja, wat is dit allemaal eigenlijk? Disco en dan salsa. En wat zit er nog allemaal bij? Alleen deze drie broers die kunnen dat. Hè. Ze spraken eigenlijk ook alleen maar Frans, maar zingen doen ze dan in het Engels.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem. Ja,
12: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u, ImoWeb!
18: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100e verjaardag van ons mee?
19: Ja, maar kom niet, hè.
18: Oeh, hij komt niet.
19: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Als die komen eten roept, dan val je van je stoel, denk ik. La Belle Lady Marmalade op 35. Chris uit Aalst die stuurt. Dit was ongeveer de enige zin Frans die wij op een 5 allemaal perfect konden meezingen. Maar pas veel later heb ik ontdekt wat die eigenlijk betekende. Ja, kijk, zo leer ik ook nog wat bij over jullie. Van al die berichtjes die je hier stuurt via WhatsApp 0477 900 800. Waar denk jij aan als je al deze platen hoort? Laat het even weten. 0477 900 800. Op 10 september 1980, dat is 46 jaar geleden, stonden de Gibson Brothers op meerdere Europese hitlijsten tegelijk. En dat was toch wel een zeldzaamheid voor een duo zonder een zeer groot platenlabel achter zich. Het jaar ervoor hadden ze al met Cuba gescoord. En deze, Que Será Mi Vida, was de perfecte opvolger. 2 jaar op rij de dansvloer veroveren. Nu op 34. Deze Big Five Soul and Disco. If we should go.

Ja, if you should go, dan ga je nog heel wat topclassics missen van dit kaliber. Soul en disco. Aretha Franklin, jij stemde haar 3 maal in de Big Five Soul en Disco. Zo meteen voor de 2e keer aan de beurt op nummer 33 met Respect. En dan de files, want die zijn er ook nog. Files van 20 minuten of langer op de E17 naar Gent. 1 uur tussen Kortrijk en Deerlijk. Dat is een ongeval dat daar gebeurd is. Op de R4 Gent-Merelbeke 23 minuten van Wippelgem tot de Brugse Vaart. En op de Brusselse Binnenring 22 minuten van Grimbergen tot Zaventem. De

0: ze mochten van jou op 32 in de Big Five Soul en Disco. Maar ze komen nog een keer langs, als je wil weten waar. Check de lijst op nostalgie.plus, daar staat die helemaal. Behalve de hoogste 10, hè. Die blijven nog even in de kluis tot 6 uur. Michael Jackson, die zat aan het begin van dit uur. En straks komt hij nog eens terug. Hij moest op zijn 11e al tonen wat hij kon.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: Ja, en deze die passeert ook, hè. Eén gilletje en je weet wie voor je staat. The Godfather of Soul op 31.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Reinaars Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
14: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend, doet die deur open.
14: Bruno.
16: Mobile Vikings.
17: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
19: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De Big Five Soul en Disco.
8: Nostalgie plus.
0: Nummer 31.
20: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
21: Go ahead.
20: I want to get into it, man, you know.
21: Go ahead.
20: Like a sex machine, man.
21: Yeah.
20: Moving, doing it, you know.
21: Yeah.
20: Can I count it off?
21: Go ahead.
20: 1, 2, 3, 4.

En zo zijn we stiekem de hoogste 30 binnengeslopen met deze van Candy Staten. Het is een titel die vrolijk klinkt, maar Candy vertelde later dat de tekst geïnspireerd was door de ellende in haar eigen huwelijk. Ja, soulmuziek, hè. Zelfs met een gebroken hart kun je er nog op dansen. Straks Celebration, dat is de hoogste van Kool & The Gang op 28. Maar eerst I Want You Back, oorspronkelijk helemaal niet voor de Jackson 5 bedoeld, maar voor Gladys Knight. Tot Barry Gordy het hoorde en dacht, ja, dit is voor die nieuwe broertjes, die vijf broertjes die ik net getekend heb. Alleen, er was één probleempje, de melodie die ging behoorlijk hoog. Songwriter Freddie Perren die vroeg zich af of dat jongetje van 11 het wel zou halen. Dan kende hij Michael Jackson nog niet natuurlijk. Want hij haalde het. En meteen ook een nummer 1. En dat was het begin van alles. De Jackson 5. Dit is nummer 29.

0: Goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze smakelijke promo, nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Ah. Niklas, daar joh.
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat dan echt proberen een douche te pakken hier, Toos.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
20: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
19: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
21: Nog 2 uur, nog 27 platen en Donna Summer en Chaka Khan, die trappen de finale uren af.
20: Your golden years.
21: Komt er zo aan, hè.
20: Nostalgie plus.
21: En dan is het 4 uur, het nieuws met Simon van Elslander. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Concertgigant Live Nation mag festival Pukkelpop definitief in handen krijgen. De Belgische mededingingsautoriteit stopt haar onderzoek naar de overname omdat de Amerikaanse concertgigant belooft dat het Limburgse festival minstens 10 jaar lang onafhankelijk blijft werken. Er waren zorgen dat Live Nation, dat ook Rock Werchter en Graspop organiseert, te veel macht zou krijgen in het festivallandschap en artiesten zou kunnen weghouden bij concurrenten. Om dat te vermijden blijft oprichter Chokri Mahasin aan het roer van een aparte entiteit en behoudt ze zelf de controle over de programmering en de ticketprijzen. Binnen de federale regering is er geen overeenstemming over de evacuatie van 13 studenten uit Gaza met een beurs voor een Belgische universiteit. Minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, heeft zijn voorstel ingetrokken, omdat coalitiepartner N-VA het dossier koppelde aan voorwaarden rond uitwijzingen naar Afghanistan en opvangcentra buiten de Europese Unie. Bevoegd minister Annelien van Bos-Zuid wees er eerder op dat de evacuatie tot extra asielaanvragen en gezinsherenigingen kan leiden. Een evacuatie van de studenten komt er voorlopig dan ook niet. In Noorwegen is prinses Astrid overleden op 94-jarige leeftijd. Ze was de oudere zus van de pas overleden koning Harald, van wie ze woensdag nog afscheid nam op zijn begrafenis. De nieuwe koning Haakon noemt zijn tante een belangrijke steun die het koningshuis decennia lang met toewijding heeft vertegenwoordigd. De prinses kampte al langer met hartproblemen. Vanmiddag trekt een zwakke regenzone over het land. Vanavond wel droog met opklaringen bij 21 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft droog en 24 graden.
21: Bijna 3 over 4, een lange file op de E17 naar Gent. Daar moet je 71 minuten aanschuiven van Aalbeke tot Deerlijk door een ongeval. Op de Brusselse binnenring ook 25 minuten van Strombeek-Bever tot Diegem-Woluwelaan. En dan op de E313 vanuit Antwerpen 23 minuten van Wommelgem tot Massenhoven. Ook daar gebeurde een ongeval.
0: Soul en Disco met Tony Talboom.
1: Nostalgie Plus.
0: Nummer 27.

Een power anthem voor alle ladies die aan het meeluisteren zijn. Deze Chaka Khan en I'm Every Woman. En dat is nummer 26. Amai, ja, het begint stilletjes aan spannend te worden. Hè? WhatsApp op 0477-900-800. 0477-900-800. Wat voel jij op dit moment bij deze lijst? Josiane die stuurt al top 100 soul en disco. Simply the best. Doe zo voort. Merci, Josiane. Dat is heel lief dat je dat stuurt. En Steven uit Tongeren, die is aan het pronosticeren. Die denkt dat de Barry White nummer 1 wordt. Zullen we straks zien, hè, Steven. En dan Emily uit Gent schrijft: ik kan niet stoppen met dansen. En daar staan ongeveer 100 uitroeptekens achter. Dus ik denk wel dat ze het echt meent. Mooi zo, Emily. Vooral blijven bewegen, want we hebben nog 2 uur te gaan. Hè. Ik ben er ook mee bezig met dat bewegen. En dan Koen, die heeft nog een hele leuke foto doorgestuurd van zichzelf. Samen met een van de Gibson Brothers. Is dat wel een echte Gibson Brother, Koen? Ha. Nee hoor, grapje, mooie foto. Blijf vooral sturen. Hè. 0477-900-800. Ja, vanaf nu doet iedere plaat die passeert toch een klein beetje pijn, want er kan dus geen nummer 1 meer zijn. Dit is nummer 25. Wat een intro, toch? De fantastische Gloria Gaynor. Niet haar laatste, ze komt nog een keer, hè?

0: feestje stopte, weigerde Sylvester er eentje te kiezen. Hij was zonder toegevingen zichzelf en dat is toch ook al een talent, denk ik. Dus ik knal bijna 50 jaar later nog altijd uit je radio. Hè? You Make Me Feel. Dit is jouw Big Five Soul en Disco Top 100. We gaan richting 20. En straks een plaat uit 1978 die ieder jaar op exact dezelfde datum plots weer massaal wordt gestreamd. Maar ook deze hier.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco. You can
0: feel it. Stevie Wonder die brengt een ode aan een van zijn grote helden, jazzlegende Duke Ellington. Je hoort die blazers al binnenwaaien, Sir Duke op 23. En dan ook nog een van die discoplaten waarbij zelfs de titel al klinkt als een uitnodiging. You Can Ring My Bell. Dat is een niet award natuurlijk op 22.
2: Carglass hersteld, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
14: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
17: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: De Big Five, Soul & Disco.

Do you remember the 21st night of September? 21 first night. Ik ga het zo meteen zelf laten zingen. Jawel, ieder jaar op 21 september gebeurt hetzelfde. Hè? Mensen over de hele wereld zetten massaal september op. Deze heet dus van Earth, Wind & Fire. In 2020 bijvoorbeeld gingen de Amerikaanse streams op één dag bijna maal drie. En zo is 21 september bijna een internationale feestdag. Dankzij Earth, Wind & Fire, toevallig of niet, ze staan ook op 21. Voilà, en nu gaan we horen hoe je het moet zeggen.

0: Nummer 21, Earth, Wind and Fire en September. En Frank van Kamp die stuurt nog dikke pluim daar, Tony. De discoballen die vliegen me rond de oren. Deze Big Five aflevering is fantastisch. Merci, toppers. Ja, dankjewel, Frank. Ik kan het gebruiken, hè. Ik zit hier al wel eventjes, maar met veel plezier natuurlijk werken naar de nummer 1 zo meteen. Pointer Sisters, die zijn al helemaal het noorden kwijt. I'm so excited. Die komt eraan voor jou. Maar eerst gaan we eens kijken hoe het gaat op de weg. Want er stonden toch wel lange files vanavond. Maar dat begint te beteren. Op de Brusselse binnenring verlies je nog 38 minuten. Van Strombeek-Bever tot Diegem-Boluwelaan. Op de E17 naar Kortrijk nog 36 minuten. Van Kortrijk-Zuid tot Deerlijk. Nog steeds door dat ongeval daar. Op de E313 naar Antwerpen ook nog 20 minuten. Van Massahoven tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring naar Gent is dat ook 20 minuten. Van Borgerhout tot de Kennedy. Tunnel. Daar staat een defect voertuig. Als je ergens anders in de file staat, is dat gelukkig minder dan 20 minuten. Maar kijk, als je aan het luisteren bent naar ons, dan kan je verder genieten van dit hier.
1: De Big Five, Soul en Disco. Nostalgie Plus. Nummer 20.

0: Dan Hartman op 19. Het bewijs dat het discovuur blijft branden. Zeker als die nummer 1 dichterbij komt. Danny heeft ook al zijn pronostiek binnengestuurd. Via WhatsApp. ABBA met Dancing Queen gaat op 1 staan, denkt hij. Ja, is nog niet gepasseerd, dus dat kan. En Merel die luistert samen met haar mama in de keuken. We staan hier al een half uur te dansen. Ja, blijven dansen zou ik zeggen. Maar misschien ook even denken aan dat eten dat nog moet gemaakt worden. Enfin, ik ga me niet moeien, hè, zeg. Gewoon dansen en plezier maken met deze lijst. En blijf vooral sturen. 0477-900-800. We zijn onderweg naar een man die werkte in een platenzaak, werd ontslagen en schreef vervolgens 6 nummer 1 hits. En ook dit.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: Ben E. King op 18 en dan de hoogste van Michael Jackson. Die stemde jij op 17 en dat is deze. Die komt er dus ook aan.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: De Big Five. Soul

hoogste van Michael Jackson op 17 in jouw top 100. En zo zong die zich los van de Jacksons richting millionseller Thriller. 17, hè, deze van Michael Jackson. 0477-900-800. Dat is het WhatsApp-nummer van Nostalgie Plus. Kan je allerlei berichtjes sturen naar onze studio. Zoals Ivan deed, die zegt... Zelfs mijn kleindochter van 10 ontdekt nu wat disco is. En ze danst erop los. Dat is toch gewoon prachtig zeker, hè? Al die generatiekloof die wij hier aan het dichten zijn. Nummer 15, dat is Sister Sledge met We Are Family. Die passeerde ook al op 32 met Lost in Music. Kreeg dus twee mooie plekjes van jou in de Soul en Disco Top 100. Want nummer 15 is hun hoogste. Maar eerst Harry Wayne Casey. Hij werkte in een plaatwinkel, werd daar ontslagen. Ging dan aan de slag als magazijnmedewerker bij TK Records in Miami. Leerde er de kneepjes van het vak en kon zijn baas overtuigen om ook een kans te geven als artiest. Dat TK Records later zijn platen zou uitbrengen was dus eigenlijk geen toeval. Het was gewoon een inside job. En ja, hij volgde zijn job goed op, want hij scoorde 6 nummer 1 hits. Kom aan, dat volume mag een beetje harder. We gaan allemaal samen lekker losgaan op deze van KC and the Sunshine Band, nummer 16.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Leontis.
6: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
7: Ik gun je zeker een eigen zaak.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Zie het. Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
13: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
14: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
15: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
13: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
14: Oh, maar dat is correct.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
17: Ja, en dan nog 14 platen. Hè. Nog een uurtje. Diana Ross en de Boys Town Gang die mogen de finale openen. Your golden years. Baby Love komt er zo aan. Nostalgie plus. En dan Simon van Elslander met het nieuws. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. In Vlaanderen zijn voor het eerst besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld, die hier ter plaatse zijn opgelopen. Dat bevestigt het departement Zorg. Het gaat om 5 waarschijnlijke gevallen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, regio's waar het virus eerder al opdook bij vogels en paarden. 4 van hen vertonen neurologische symptomen en 1 persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Bijkomende labotesten moeten de besmettingen nog definitief bevestigen. Volgens de gezondheidsdiensten blijft het risico om besmet te raken en ziek te worden klein. De politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt nadat hij dreigde met een bom- en schietpartij op de Gentse school Richtpunt. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een leerling van de school die nu verhoord wordt over zijn motief. Vanmorgen werden zo'n 850 leerlingen uit voorzorg geëvacueerd nadat er dreigberichten waren binnengekomen via Smart School. Een sweeping door de politie met speurhonden leverde niets op. De schoolgebouwen zijn weer vrijgegeven. In Oost-Duinkerke is vanmiddag een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Bij het incident liepen in totaal 3 mannen verwondingen op. De politie heeft 4 verdachten gearresteerd. De precieze omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk. Het labo voert nu een sporenonderzoek uit. Vanavond nog gedeeltelijk bewolkt, mogelijk met wat lichte regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de middag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. En maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden.
17: 2:05, een kwartiertje of langer schuif je nog aan in de volgende files. Dat is op de Brusselse binnenring. Een half uur van Strombeek-Bever tot Diegem-Woluwelaan. En op de E313 naar Antwerpen. 18 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Ook op de Antwerpse ring naar Nederland. 18 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de Antwerpse ring naar Gent. Een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
19: Soul en Disco met Tony Talboom. Nostalgie Plus. Nummer 14.

Boys Town Gang. Can't take my eyes off you. Het was nummer 13. En die berichtjes die blijven hier binnenwaaien. Och, zoveel dank daarvoor. Alweer prachtige muziek uit onze jonge jaren. Dank je wel. En doe zo verder. Dat komt van Luc de Rammelare. Bedankt, Luc. Mieke uit Hingenen, die luistert al de hele dag. Wat een prachtige lijst vat ze samen. En Bob, die heeft ondertussen zijn nummer 1 doorgestuurd. Dat is Donna Summer met I Feel Love, denkt hij. Jan van Gucht, die vertelt een verhaal over Opwijk. Daar was een jeugdhuis voor punkers in de jaren 80, zegt hij. En een beetje verder was er een disco-dancing. Ja, en na 12 uur kwamen die punkers dan dansen op disco. Zo dronken dat ze zich van dancing vergisten. Of misschien een guilty pleasure, hè? Jan, dat kan ook. Zo zijn wij toch allemaal disco-punkers. Vele die vat haar dag ook samen via WhatsApp in drie woorden. Dansen, zingen en genieten. Voilà, daar kan ik eigenlijk nog maar weinig aan toevoegen. Behalve vooral niet stoppen. Nog 13 platen en dan kennen we de winnaar. Laat ondertussen ook van je horen via WhatsApp. 0477-900-800. Dit zijn ze, de gouden disco-parels. Ja, ja, deze hoort er toch ook bij. Village People, ook al op 84 met In the Navy. En deze, die staat op 12.

En deze zijn dan ook uitgezongen in de Soul en Disco Top 100. Ja, net niet in de top 10, Boney M. Wie daar wel in staat, dat kom je zo te weten. En er komt ook een nummer aan dat in een kasteel in Frankrijk werd geschreven met een fles wijn.

0: Nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oeh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: The Big Five. Soul en Disco. Nostalgie. Nummer 10.

is echt zo'n kippenvelmoment dit, hè. Giorgio Moroder, Donna Summer en een synthesizer die de toekomst gewoon binnenstapte. I Feel Love op nummer 9. Bestaan zeer lange versies van. Maar ja, we moeten ook nog andere nummers draaien, hè. En nog wat, paar wat app, WhatsAppjes erbij halen. Zo is het 0477-900-800. 0477-900-800 als jij ook iets wil sturen. Peter, een collega DJ uit Limburg, die zegt: waar is de tijd van de auto's, scooters, mega disco sounds? Top Big Five vandaag. Dankjewel, Peter. En dan zo echt, muziek bepaalt mijn leven. Bijvoorbeeld in de Navy, was denk ik in 1980. En ik ging toen bij de zeemacht. Ik ga ze niet allemaal opnoemen natuurlijk, maar zoveel muziek dat ik combineer met mijn levensverhaal. En jullie zijn de beste. Ik ga nooit meer vreemd. Dat stuurde Rosanne. Bedankt, Rosanne. En dit berichtje is dan ideaal om een Frans kasteel binnen te stappen. Château d'Hérouville bij Parijs. De Bee Gees. Die waren daar ooit aan nieuwe muziek bezig toen ze gevraagd werden songs te leveren voor een film die toen nog Saturday Night heette. De vraag was simpel. Geef ons iets met de sfeer van New York. Dus drie broers die opgroeiden in Australië, die zitten in een Frans kasteel en schrijven de soundtrack van een New Yorkse disco. Ja, dat kan alleen toch maar in de jaren 70. Hè. Op 8, Stayin' Alive van de Bee Gees.

0: Ja, heel wat luisteraars die voorspelden dat het nummer dat er zo aankomt op 1 zou staan, maar dat is dus niet het geval. Welke dat is, hoor je zo meteen. Eerst nog even op rij zetten in welke files je een kwartier of langer aanschuift. Dat is op de E313 naar Antwerpen. 20 minuten van Masshoven tot Antwerpen-Oost. Ook 20 minuten op de Antwerpsring naar Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de Brusselse binnenring een kwartier van Anderlecht tot de Astridlaan.
1: De Big Five, Soul en Disco. Nostalgie. Nummer 7.

0: Op 7 Dancing Queen van ABBA dus niet op 1. En ook Gloria Gaynor niet, want die staat op 6. Maar wie dan wel? Antje die zegt, jammer, geen ABBA op 1. Maar Chic of Barry White, dat is ook goed. En dan is het jullie vergeven. Wacht nog even af, Antje. Dan ga je misschien heel content zijn straks.
1: Straks in de Big Five Soul en Disco.
0: Ja, ze deed hem opnieuw voor de Blues Brothers. En dat maakte de song nog beter op 5. En deze daarna op 4.
2: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij. Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
1: De 100 beste soul en disco classics.
5: Nummer 5.

0: Harris, Heaven Must Be Missing an Angel. En dan wordt nu het erepodium hier binnengereden, want de hoogste drie staan klaar. 100 platen begonnen vanmorgen aan deze lijst. En dit zijn ze, die jullie helemaal bovenaan hebben gestemd. Op 3, een plaat die ooit begon als een dikke middenvinger naar Studio 54, die bekende New Yorkse discotheek. En eindigde als een van de grootste disco-classics ooit. Chic, Elle Freak.
1: De

0: Ja, zo kan je toch al een beetje raden wat er opeens staat, hè? Niet? Hey, ik zie het aan de berichtjes die hier binnenwaaien. Born to be Alive bereikte nummer 1 in 49 landen en verkocht wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren. Het is jouw nummer 2 in de Soul & Disco Top 100 bij Nostalgie Plus. Wie de absolute heerser is en op 1 staat, dat kom je dus zo te weten. De meesten weten het al, denk ik. Maar eerst, super dankjewel voor 8 uur meeluisteren, meezingen, meedansen, voor al die herinneringen en voor al die gigantische stromen WhatsAppjes die ik hier heb binnengekregen. Ik heb er echt heel erg hard van genoten. Volgende vrijdag is Lener met de nieuwe Big Five, de 100 beste Franstalige songs. En wil je deze lijst nog eens rustig bekijken? Na de finale staat de volledige Soul & Disco Top 100 op nostalgie.plus. Maar nu, ja, 100 platen, 8 uur. En jij hebt beslist, de koning van de Big Five Soul & Disco Top 100. Dat is... Tromgeroffel. Barry White.
1: We got it together, didn't we?
0: Ja, natuurlijk.
1: We've definitely got our thing together, don't we?
0: Nummer 1.

0: de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
11: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Thank you.

0: Vrijdagavond. In Vlaanderen zijn voor het eerst besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld, die hier ter plaatse zijn opgelopen. Dat bevestigt het departement Zorg. Het gaat om 5 waarschijnlijke gevallen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Regio's waar het virus eerder al opdook, bij vogels en paarden. 4 van hen vertonen neurologische symptomen en 1 persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Bij komende labotesten moeten de besmettingen nog definitief bevestigen. Volgens de gezondheidsdiensten blijft het risico om besmet te geraken en ziek te worden klein. De politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt nadat hij dreigde met een bom en een schietpartij op de Gentse school Richtpunt. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een leerling van de school die nu verhoord wordt over zijn motief. Vanmorgen werden zo'n 850 leerlingen uit voorzorg geëvacueerd nadat er dreigberichten waren binnengekomen via Smart School. Een sweeping door de politie met speurhonden leverde niets op. Wielrenner, de Ier Eddie Dunbar, heeft de 19e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Na een zware rit van ruim 200 kilometer met aankomst op de beklimming van de Peñas Blancas, bleef hij de Colombiaan Buitrago voor. De rode trui van leider Enric Mas kwam niet in gevaar. De Spanjaard zet zo een nieuwe stap richting de eindzege. Morgen wacht het peloton de voorlaatste etappe met aankomst bergop. Zondag finisht het Vuelta in Granada. Vanavond nog gedeeltelijk bewolkt, mogelijk met wat lichte regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig. In de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. En maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden.
1: The Big Five, Soul and Disco. Rerun. Nummer 100.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: De kinderen komen terug van school met grote honger.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
12: Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, ben een held.
14: Lidl, dat kan tellen.
3: Code Yellow.
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.

0: september viert ImmoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
1: Dank u, ImmoWeb!
2: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
3: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
4: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusselse invasie.
2: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
4: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Oh. Niklas, ajo.
4: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat dat is voor binnen douche te pauwen hier, Toast.
5: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: De Big Five, Soul en Disco. Nostalgie Plus.
4: Nummer 96.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De Big Five. Soul en disco.
7: Nostalgie. Nummer 91.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leijnaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leijnaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil onder?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
12: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
14: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
13: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Goedenavond. Op verschillende plaatsen in de VS zijn vandaag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Dag op dag 25 jaar geleden. Op Ground Zero in New York lazen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor. In aanwezigheid van vicepresident J.D. Vance en oud-presidenten Obama, Biden, Clinton en Bush. President Donald Trump woonde de ceremonie bij het Pentagon bij, waar hij tijdens een toespraak beloofde het land verder te verdedigen dan ooit tevoren. Er was ook een extra stilte moment voor de duizenden mensen die de voorbije decennia stierven aan ziektes door giftig puin en asbest na de instorting van de Twin Towers. Op het Assize-proces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon zijn vandaag de 6 beschuldigden verhoord. De tiener overleed begin 2022 in een villa in Turnhout na ernstige verwaarlozing, waarna zijn lichaam nog 2 maanden in huis bleef liggen. De vader verklaarde vanmiddag dat hij dacht dat zijn zoon corona had en de ernst van de toestand niet inzag tot het te laat was. Volgens de wetsdokters had een eenvoudig infuus enkele uren voor zijn overlijden het leven van de jongen nog kunnen redden. Maandag komen de speuters aan het woord. Sport. De Belgische mannenvolleybalploeg is uitstekend begonnen aan het Europees kampioenschap in Finland. De Red Dragons wonnen hun openingswedstrijd tegen onze Noorderburen met 3-1. De Belgen domineerden de eerste set, zagen Nederlands nog langs zij komen in set 2, maar maakten het daarna af. Morgen spelen ze al hun tweede groepswedstrijd tegen gastland Finland. Vanavond nog gedeeltelijk bewolkt, mogelijk met wat lichte regen. Het koelt ook af naar 13 graden. Morgen start grijs en lokaal mistig, maar in de namiddag breekt overal de zon door tot 22 graden. Zondag regen en veel wind tot 21 graden. Maandag bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en 24 graden.
1: De Big Five Soul and Disco.
2: Rerun.
1: Nummer 86.
3: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar 4,39 €. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste

0: inrichting op kasten, werkbladen en toestellen.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: De Big Five. Soul en Disco.
8: Nostalgie Plus. Nummer 81.

0: De Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

0: Metallic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: De Big Five, Soul en Disco. Nostalgie Plus.
2: Nummer 76.

0: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: De Big Five. Soul en Disco. Nostalgie Plus. Nummer 65.

0: Nostalgie Plus.
1: The Big Five, Soul and Disco.
2: Nummer 63.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

Big Five, Soul en Disco. Nummer 48. She's crazy like a fool.

Het beste uit de 60s, 70s en 80s.